Ewald van Lint met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden, het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.

Ewald van Lint met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.

onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn

In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Mekka is een belangrijke stad voor moslims. Veel gelovigen gaan op bedevaart naar die stad. De Houthis ontkennen de aanval, maar hebben wel intussen het grootste deel van de westkust van het land in handen. De Verenigde Naties roepen opnieuw om de-escalatie van het conflict. Al meer dan 125.000 mensen zijn deze maand intern ontheemd geraakt. De Amerikanen hebben twee Iraanse boten vernietigd die een onbemand vaartuig van de Amerikaanse marine in beslag probeerden te nemen. Bij de aanval zijn meerdere opvarenden gedood. Het droneschip bewaakte de straat van Hormuz. Het incident is de volgende escalatie van het conflict om de belangrijke zeeroute die nu een half jaar aan de gang is. Het scheepvaartverkeer ligt bijna stil, terwijl daar normaal gesproken 1/5 deel van alle olie ter wereld passeert. Door de oorlog zijn de brandstofprijzen wereldwijd sterk gestegen. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. De Amerikanen hebben 2 Iraanse boten vernietigd die een onbemand vaartuig van de Amerikaanse marine in beslag probeerden te nemen. Bij de aanval zijn meerdere opvarenden gedood. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ja, Brieke, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
4: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
3: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
4: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
3: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
4: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
3: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
5: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
4: Brik.
3: Ja, Brikke, kom maar.
4: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
3: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
4: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
6: Koop je CB bij KBC.
7: Roger.
6: Ga naar kbcimport.com.

0: Lopen met voetklachten? Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om één seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. De boeren zijn in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek voorlopig vrijgelaten. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Mekka is een belangrijke stad voor moslims. Veel gelovigen gaan op bedevaart naar die stad. De Houthis ontkennen de aanval, maar hebben wel intussen het grootste deel van de westkust van het land in handen. De Verenigde Naties roepen opnieuw om de-escalatie van het conflict. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en Zoeterwoude. De vertraging is daar 20 minuten. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek, 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg, 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.

0: online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met 20 minuten vertraging. A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude, langzaam rijden over 11 kilometer met een kwartier oponthoud. A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen de afrit Hoenderlo en de afrit Schaarsbergen 8 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Er stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de weg is inmiddels weer vrij.
3: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit.
4: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
5: Oh, is mooie Turkse fluit.
3: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
5: Oh, dat is mooi.
3: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
6: We are officially the hottest AM station.
7: Beleef

online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen

0: 20 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de opstelling van de oppositiepartijen. Koning Willem-Alexander riep gisteren in de troonrede op tot samenwerking in het parlement. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om 1 seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt tot nu toe niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files, vooral op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Empel en Waardenburg, 7 kilometer. A16 Breda-Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 6. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. A58 van Tilburg naar Eindhoven, tussen Moergestel en Best, 7 kilometer file met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En op de A58 Breda richting Bergen op Zoom, tussen Roosendaal en Heerlen, 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe niet al te druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files springen eruit op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroeg en Hoevelaken, 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 14 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Door een auto met pech is de rechte rijstrook dicht. En op de A58 Breda richting Bergen op Zoom, tussen Roosendaal en Heerlen, 5 kilometer stilstaand verkeer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.
8: Radio Morning, de stem van de Noordzee. Radio Morning.
9: Hi, ik ben Vinnie en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigobook.eu.

0: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen minimaal 48 uur aaneengesloten rust. Ook komen er meer regels over roulatie en fouilleren voor vrouwelijke beveiligers. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de

0: op tot samenwerking in het parlement. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om één seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen alweer op. De meeste staan nog in het zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Empel en Waardenburg 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en de afrit Kerkdriel 11 kilometer file met een kwartier oponthoud. A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Steenbergen en Bergen op Zoom. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ippenburg 11 kilometer met een kwartier extra reistijd.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet al te druk verlopen. Er staan nog een paar niet al te lange files op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen Delft en Ypenburg 7 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 5 met ook daar 10 minuten op onthoud. A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Sliedrecht en Papendrecht 4 kilometer file. De vertraging is 5 tot 10 minuten.

0: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Rond deze tijd gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. De komende twee dagen wordt gedebatteerd over de kabinetsplannen voor het komend jaar. Als eerste komt de leider van de grootste oppositiepartij, PRO, aan het woord, Jesse Klaver. Morgen komt premier Jette naar de Kamer voor tekst en uitleg. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de oppositiepartijen. Rusland heeft vannacht energieinfrastructuur in de centrale Oekraïnse regio Poltava bestookt. Een Russische drone heeft ook een niet nader genoemde industriële faciliteit geraakt. Om die reden zijn in Polen twee luchthavens stilgelegd. De vliegvelden van Lublin en Rzeszów hebben de vluchtactiviteiten tijdelijk opgeschort vanwege de inzet van militaire vliegtuigen. De Poolse luchtverkeersleiding voert volgens het leger preventieve operaties uit in verband met de Russische raketaanvallen. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen minimaal 48 uur aaneengesloten rust. Ook komen er meer regels over roulatie en fouilleren voor vrouwelijke beveiligers. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. De helikopter was onderweg om live verslag te doen van een busongeluk waarbij 2 mensen waren omgekomen en enkele anderen gewond waren geraakt. Het toestel stortte neer en vloog na de crash in brand. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht staat file tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A67 Venlo richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide is de weg nu helemaal dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit.

zijn dan weer lekker op dreef, vrienden en vriendinnen van het Zoute Uur. Leuk dat je erbij bent. En vandaag doet Erik weer de techniek en de montage van het Zoute Uur. Muzieksamenstelling, mijn zeer gewaardeerde collega Bob van Beten, die elke werkdag ons programma Onderweg presenteert tussen 11 uur en 1 uur 's middags. Weet je dat ook weer even. Luister hoor, hartstikke leuk programma. Erik, waar ik het net over heb, die was zelf op jonge leeftijd al actief op de radio. Radioactief mag ik wel zeggen. Nou, straks meer daarover. We gaan 3 plaatjes achter elkaar draaien. En ik zou Erik willen verzoeken om ze gewoon in te starten.

Dat was Chicago uit de jaren 70 en Baby, What a Big Surprise. Hier in het Zoute Uur op KBC Radio. Op AM 891 kHz en 1008 kHz en via de stream. Ik zou even roddelen over Erik. Nou, daar gaat hij. KBC's Erik van Wilgen, onze Erik zal ik maar zeggen, vertelt in het boek Van Amstel tot Noordzee dat hij al vanaf zijn 14e jaar bezig is met radio. Zo jong en al bezig met uitzenden op FM, AM en Korte Golf. Niet helemaal in het kader van de wet, want Erik werd in de kraag gevat. Nou, dat lees je allemaal in dat boek. Op een gegeven moment kwam hij in de wereld van de zeezenders terecht en deed dingen achter de schermen, ook mooi om te doen. En hij maakte WMR, WMR Goes DX, op de Korte Golf vanaf het schip de Ross Revenge. Nou, wil je meer weten? Kijk eventjes in de webshop van KBC. Ja, als je daar gewoon even, het klinkt een beetje cryptisch, als je daar even heen gaat, dan kom je erachter wat ik bedoel. Meer over een boek en over Erik. En nu meer muziek graag, Erik.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderijden 7 kilometer stilstaand verkeer met daar 20 minuten vertraging. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. Verder is de A7 Heerenveen-Duitsland in beide richtingen dicht bij Groningen-Zuidoost. Dat komt door een technische storing. Het verkeer wordt omgeleid via de N370 en de N46.

0: van Amstel.
1: Muziek uit de tijd van de zeezenders.
2: Up in the colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night.

0: In Dreams hadden we van Roy Orbison en daarna Golden Brown door de Stranglers. Het tweede deel van het Zoute Uur hier op KBC Radio via de stream en de middengolf te beluisteren. En het is tijd, hoogste tijd, voor non-stop. Non-stop, liever. Driemaal Cliff Richard, tegenwoordig in de adelstand verheven.
1: En dan nu KBC's Retro Top 3.

Don't Talk Anymore uit 81. Daarvoor hoorden we Cliff uit 63 en daar weer voor uit 1979. Wat een oeuvre, hè? Ja, een top 3, leuke Cliff-plaatjes. Maar jij kunt ook je persoonlijke top 3 samenstellen met nummers uit de jaren 70, 60 of 80 uit de vorige eeuw. En stuur ze even naar mark@kbcradio.nl. Tijd om naar Mr. Big te gaan luisteren van, en dat is dan uit de jaren 70, net Rob.

0: Talk Talk en Life's What You Make It. Ja, is dat wel helemaal waar? Want soms overvallen de dingen je. Leuk dat je er weer bij was, bij het Zoute Uur, 7 dagen per week te horen. En er zijn meer leuke programma's bij ons. Dus hou hem aan op de middengolf AM 891 kHz, 1008 kHz of via de stream. Wat mij betreft, gauw tot een andere keer en blijf bij ons.
1: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.

0: minuutje beleven. Ongelooflijk vreed hi-fi setje, niet? En dan die boksen. Ga even daar zitten, dan schroef ik ze even open. Ja, precies in het midden.
1: In het midden? Wat een onzin. Had hij van Bose gehoord, had hij voor Bose gekozen. Want alleen met Bose luidsprekers geniet je van stereo in je hele kamer. Dankzij Bose's unieke Direct Reflecting System.
2: Leo van der Goot.
3: Dit is Leo van der Goot. In het zoute uur op KBC Radio.

0: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
1: Omdat ik samen verder wil.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate. Jouw partner in productiviteit.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Justitieminister Van Weel is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. De minister zei dat voordat hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Volgens de VVD-bewindsman zijn er anno 2026 genoeg manieren om de misdadigers te vinden. Er is materiaal achtergelaten, ook dat komt ergens vandaan, zei Van Weel. Ook moeten de politie en het OM niet worden onderschat. We hebben heel veel technieken en we komen erachter, aldus minister Van Weel. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euro loodvrij kost nu bijna 2,73. Gisteren steeg de benzineprijs ook al met 4 cent... door de sluiting van de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saudi-Arabië na een droneaanval. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is opgelopen tot bijna 2,78 euro. Dat is geen record. In april lag de piek op 2,82 euro per liter. Ursula von der Leyen heeft in haar jaarlijkse speech opgeroepen om te komen tot een Europese Veiligheidsraad. Ze wil dat de EU voor haar eigen veiligheid gaat zorgen en snel onafhankelijk wordt. Beoogde leden van die nieuwe Veiligheidsraad zijn behalve de EU landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne. De nieuwe organisatie kan naast de NAVO bestaan. De NAVO worstelt met de vraag hoe er moet worden omgegaan met een eventuele Russische aanval. Vandaag beginnen in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen. Tijdens dit jaarlijkse debat na Prinsjesdag wordt er gesproken over de kabinetsplannen die gisteren zijn gepresenteerd. Vandaag zijn de partijen aan het woord. Morgen zal premier Jette alle door de Kamer gestelde vragen beantwoorden. Als eerste komt de leider van de grootste oppositiepartij PRO aan het woord, Jesse Klaver. Het weer, afwisselend bewolkt en af en toe wat zon, maar ook enkele verspreide buien. Bij een matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op dit moment zien we een paar problemen onderweg. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide is de weg helemaal dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. De vertraging in de file is een kwartier. Bij Groningen is de N7 Groningen-Duitse grens in beide richtingen dicht bij de Euvelgunnerbrug. Dat komt door een technische storing. Verkeer richting Drachten wordt omgeleid via de N46 en de N370.
7: We are officially the hottest AM station.
8: Onderweg met Bob.

0: Zo, wat een lekker nummer, hè?
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk!
0: Uit 89, Queen, Roger Taylor.
1: En Freddie Mercury. Ja, mensen, hoe zou het geweest zijn als hij Freddie er nog zou zijn? Ah, ik denk wel. Maar we kunnen we genieten van wat er allemaal is nagelaten. Het oeuvre van Queen. Onderweg op KBC. AM 891 en 1008 op de middengolf. Gezellig dat je er bent. Oh, deze ga ik zo meteen pas laten doen. Ja, ik moet nog even af en toe wennen aan welk schuifje waar het knipperlicht zit en mijn achteruitrijcamera, zeg maar. Eén ding heb ik zo gelaten, het kan bijna niet missen. Mijn koffiemachine is gelijk gebleven, los van de mengtafel. Dus bij deze... Voor degenen die een bakje willen, Messenger Bob van Beten. En bob@kbcradio.nl. Het is alweer woensdag. Met alle hoop richting 12 uur dat Jos de Zager binnen gaat komen. En straks de week weer door het midden gaat zagen. En zal wel weer wat bampjes nodig hebben, maar ik ga ervan uit dat het gaat lukken. Nou, veel mensen zijn al in gaan haken. Hebben al ingeklokt. Dirk bijvoorbeeld, Lambiek. Jan, Gimbis. Michel, alweer Michel. Ja, vanmorgen was hij er ook al bij me. En nu bij ons KBC Radio. Natuurlijk, Michel, gezellig dat je er bent. Dat geldt ook voor Edwin van Tielbeke. Lekker onderweg, heeft een collage aan foto's doorgestuurd. Zometeen weer eens even naar kijken wat dat inhoudt. En dat ga ik je ook vertellen natuurlijk. Zo. Vincent, de buschauffeur uit Eindhoven, is erbij gekomen. Lekker vrij wezen, boksen en 10 minuten ijsbad. Ben je gek of zo? Ongelooflijk zeg, hè. Daar moet je ook maar zin in hebben gehad. Nou, wij boksen ons er wel doorheen, hoor. Jan-Willem van Apeldoorn is erbij gekomen. Joop Zijderlaan Stolwijk heeft zich gemeld. Martin Chippy, Martinus is er natuurlijk weer bij. En Gerrit de Ballengaande, ja, hij heeft zich gemeld. Harry from Brisbane. Hey, we're the monkeys, zeg ik dan. Goed dat je er bent. Good evening, Harry. En is er al een Canadees die zich heeft gemeld? Nee, weet je wie er wel is? André is er, mensen. André Wassenaar. Wat een feest allemaal weer. Woensdag vandaag. Denk niet, hij heeft AD.

ADHD? Ja, misschien ook wel natuurlijk. Dat weet ik. Dat heb ik nooit gemerkt eigenlijk. Of ik ADHD. Heb ik ADHD? Nee, toch? Ik heb wel koffie, zei ik al. Zo. Nogmaals, messenger Bob van Beten en Bob het kbcradio.nl. Ik heb het idee dat ik een beetje schor ben. Even de keel een beetje schapen. Bakje erin gooien en we gaan met die banaan, zeg maar. Gas op de lolly.

0: Roxy samen met de bankzitters. Onderweg op KWC Radio. Hey, hallo, hallo, hallo. Dit is de radio. Jouw radio KBC AM 891. 1008 kilohertz. Even mijn overzicht wat ik je geef. Ik bedoel, ik kijk hier naar buiten en ik zie het water. Ik zie de zon fel schijnen op het water. Maar ik zie ook hele donkere wolken. En hele lichte plekken waar de zon er gewoon doorheen komt. Het is echt een waanzinnig gezicht, moet ik je zeggen. Maar ik ben hier thuis gekomen en heerlijk mijn schoenen uitgedaan. De teenslippers aan, korte broek. Want ik denk, ja, kom op. Het is toch een beetje Indian summer. Dat valt wel erg tegen, moet ik je zeggen. Maar lang verhaal kort. Mijn schoenen staan dus buiten. En ik vrees dat als ik niet binnen een minuut of, nou ja, wat beneden ben, dat ze vol lopen vanwege de regen. Nou ja, heeft ook wel wat natuurlijk, ja. Dat zijn nog waterschoenen dan, volgens mij. Hey, onderweg op KBC Radio. Gezellig dat je er bent. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Eens even kijken wat we allemaal hebben in de postbak. Dat is veel. In het postvak Werner vanaf Roondos. Wat is dit nou? Ja, en hij is niet alleen. Xander, Chantal, Jacinta. Ze zijn er allemaal. Wat een feest. Roondos meldt zich. Ah, wat gezellig zeg. Helemaal naar Roondos gependeld vanuit Nederland. Niet te geloven, zeg hij. Leuke vakantie voor jullie gewenst. En als we het over Werner Bakker hebben, moet ik eigenlijk natuurlijk zeggen, op zijn Grieks weet ik dat echt niet. El Panadero Caliente. Ik zal mijn vriend Kabil even vragen, die spreekt namelijk wel Grieks. En jullie intussen ook, laat nog even weten, Werner Bakker. Wat is dat dan, El Panadero Caliente, de warme bakker zelf? Op zijn Grieks, ja. Let me know. Christian van Vendrig is er ook bij gekomen. Johan ACC is erbij. De airconditioning doet het weer bij Johan. Marcel Duijzer, ja. En volgens mij, Marcel, klaar voor de vakantie, denk ik dan. Daar kom ik zo op terug. Ik zei het al, André is erbij. Maar eerst gaan we even kijken hoe het met Martinez is. Oh, Jan Willem, fotootje. Oh ja, ik moet nog even kijken wat het allemaal inhoudt natuurlijk, ja. Onderweg op KBC. Martinez, kom er even bij. Hallo.
1: Hey, goedemorgen, Bobby. En onderwegjes. Ja, daar is hij weer, Martinez.
0: En vertel.
1: Ja, Bob, ik had je vanochtend al een berichtje gestuurd. Lekker vroeg, hè? Ik was er vanochtend vroeg bij.
0: Best wel.
1: Dus gisteren wat werkzaamheden veranderd.
0: Ja.
1: Dus ik moest dan onverwachts in één keer de andere kant op.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat maakt niet uit, jongen. Nee. Ja, toen liep het allemaal op de zaken een beetje tegen. En toen was het beter maar dat ik vanochtend ging vertrekken. Maar ja, daarentegen kom ik dan wel weer op zaterdag terug.
0: Ja.
1: Het is niet anders, hè? Yes, live on truck driver. Dat zal ik maar zeggen.
0: Truck driver?
1: Ja, dus ik ga nou richting Normandië, Le Havre, wat is het? Le Havre, Le Mans, Rouen, Caen, dat hoekje daar zo, jongens.
0: Ja.
1: En dan ben ik dan 24 adressies, dus daar ben ik even mee bezig. Voor de rest weinig te liegen en te bedriegen. Druk. Trappen. Wat je waard bent. Luisteren. Dus. Oké, Bob. Nou, als je maandag een bakje in een tosti hebt, dan gaat het helemaal goed komen. Nou, iedereen een fijne dag en tot later.
0: Later, lekker Leids is dit. Dat klinkt goed altijd, dat Leids. Vind ik wel even lekker. Alle accenten kunnen voorbij komen. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Nou, dan de volgende met Dre is. Dre.
2: Morgen, Bob. En alle luisteraars. Ja, ik zit er ook weer bij.
0: Nou, dat is duidelijk, ja.
2: Nou, gisteren was gezegd op de Gouden Leeuw uitgekomen.
0: Zevenbergshoek.
2: Ja,
0: precies.
2: Daar ben ik vanmorgen vertrokken. Heb ik gelost in Op Meer. En nu sta ik in de Moerdijk even te wachten. Om te gaan live Deelse Stokken.
0: Ja.
2: Die ook er even uitgooien. En dan gaan we in IJzermond weer live voor Zwift de Band vanmorgen.
0: Oh ja.
2: Dus het zal vanavond waarschijnlijk wel Tavola worden. Ga ik vanuit. Dus en als het heel goed loopt, misschien RV. Maar we wachten het af. Maak er even een mooie uitzending van. De groeten iedereen. En tot morgen weer. Houdoe.
0: Houdoe terug. Nou, je kunt iets inspreken, dat is duidelijk. Hè? Dan laat ik het ook nog even horen aan de ander. Zo doe ik dat. Palle probleem. Jacco onderweg. Harry in zijn luie lichtstoel in Brisbane. Ik heb dat fotootje al gezien. Jawel. Jan Willem, over fotootjes gesproken. Ja, wat is dit met de vrachtwagen? Waar sta je stil of niet? Ik heb een trailertje aangekoppeld in de omgeving van Saint-Tropez. En ik ben nu onderweg naar P2. Oh, want gisteravond lekker getafeld bij de routier. Millimètre. Dat klinkt goed, millimètre. Ja, centimètre, millimètre. Met nog 7 landgenoten. Ja, dat was dan weer. Hoi, dik voor elkaar.
3: Hé, mensen, is het weer dik voor elkaar?
0: Nou, daar dus wel. En nu in afwachting van een zwaaimomentje met GB. Gerber Brouwer. Nou, ik wacht het af. Ik hoor het wel. Wanneer dat gaat gebeuren. Hier ergens op de autoroute. Dus wat dat betreft heb ik ook weer dubbel 6 gegooid. Hè. Suggestie voor Bob, dubbel op. 2 of 3 nummers van de Bellamy's. De Bellamy Brothers. Wat denk je daarvan? Ah, denk maar even mee. Bij KWC kan dat allemaal. JW Jan Willem. Dus goed. Ja. Ik heb het idee of die foto is vertekend. Of je hebt een heel klein trailertje erachter hangen. Wat zit erop, joh? Wat buisjes en zo. Als er maar niet buisjes zijn om op het spoor te gooien. Wat een toestanden allemaal gisteren natuurlijk. Ja, daar was Rob Jetten niet blij mee, zeg maar. Nou, wie wel eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Er zijn grenzen, zeg maar, vind ik hoor. En de grens is meestal bij het spoor. En daarna gaat dat vaak niet goed. Joop, Zijdelaan Stolwijk. Even druk, maar wel even een duimpje. Dus voor mij een Bluetooth duimpje terug. Ik zei al, Vincent, de buschauffeur van Eindhoven, is lekker aan het boksen geweest. En nog even een ijsbadje genomen. En Edwin. Is Edwin op de plaats van bestemming aangekomen? Nou, morgen, Bob. Morgen. Soms heb je van die dagen dat het allemaal een beetje behelpen is. Ja, dan moet je er toch maar een beetje wat van maken. En is dat gelukt, vraag je dan af. Nou. Ik denk het wel, want de auto bij de klant in Lutry voor de deur gezet, dus straat oversteken en zie de foto's. Wat een prachtige omgeving, zeg hé. Ja, geweldig toch? Tussen de wijnranken in, ik zeg helemaal voor elkaar. Heb je goed gedaan? Dat is lekker wakker worden ook natuurlijk. Edwin van Tielbeke, doe je best. En jij hebt deze eten bij, ik noem de naam gewoon even, want we noemen alle restaurants. Dus geen voorkeur, maar geef wel even door of je lekker hebt gegeten. En belangrijk, of je er goed kan overstaan. La Buvette de la Place. Nee, La Buvette de la Plage. Dat is de concurrent in dit geval, de Lutry. Een aanradertje dus van Edwin voor jullie, mocht je in de buurt zijn. Binnenkort of ooit een keer, dan kun je daar best wel een hapje eten. En de wagen veilig neerzetten. Oh, die moet je bij de klant neerzetten. Okay. Michel van Vandoorn. Zoals elke morgen is het wakker worden met Bob op de radio. Ik luister naar Radio M dan. En ik zeg, het is net alsof men 5 uur radio onderweg heeft aanstaan. Nou, dan pikken we die zendtijd gewoon in. Ja, dit programma is traditiegetrouw 2 uur. En 's morgens kun je ook luisteren naar Radio M. Utrecht goed. Zit ook wat midden Nederland natuurlijk bij, dat is logisch. Maar ik vind het wel erg leuk om jullie ook daar te begroeten. Hè? Dus gewoon om 6 uur die radio aanknallen. Er komt nog een tijd, dat hebben we destijds met Transportradio ook gedaan, dat we de wereldomroep doorgaven. Ja. Hadden we ook extra zendtijd, 's morgens op de middengolf toe nog, waar we in Italië nog zelfs te horen, tussen 5 en 7 uur. En later dan ook nog een keertje met onderweg. Ja hoor. Toch een beetje de piratentijd die nu boven komt, eerlijk gezegd. Duimpjes erbij. Als je een duimpje stuurt, een Bluetooth duimpje, dan ben je hartstikke druk, dat begrijp ik. Johan heeft hem ook te bakken, ACC. En Chrisje van Vendrieg, zijn verhaal ga ik je zometeen aan de doeken doen. Want, NWB Verkeersinformatie voor Europa. En ik denk dat we incognito dan laten horen. Don't you worry about a thing.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In België is op de E19 Antwerpen richting Brussel een grote kans op file bij knooppunt Machelen, bij de aansluiting met de Ring Brussel. Door herstelwerkzaamheden is daarmee 1 rijstrook open. Dat duurt tot eind september. In de Franse Alpen is deze week de Mont Blanc-tunnel 's nachts dicht door werkzaamheden. De afsluiting is van 10 uur 's avonds tot 6 uur de volgende ochtend. Dat duurt tot vrijdag. Ook volgende week wordt daar in de tunnel gewerkt. In Frankrijk staat dagelijks een file op de A75 tussen Clermont-Ferrand en Millau bij Issoire. Het verkeer moet daar in beide richtingen over de 1 rijstrook door wegwerkzaamheden. In Zwitserland is deze week de A7 Basel-Chiasso 's avonds en 's nachts dicht bij de Gotthardtunnel door werkzaamheden. De afsluiting is in beide richtingen van 10 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Ook de komende weken wordt er gewerkt aan de Gotthardtunnel. In het weekend is de weg gewoon open.
0: Oké, maar dan ga je misschien niet rijden. Hey, het is 6 minuten voor 11:30. Onderweg op KBC. Ja, ik vond het een leuk plaatje. Ik denk, waarom draai ik niet gelijk even nu? Incognito, don't you worry about a thing. Nou, de eerste suggestie voor Bob Dubbelop hebben we binnen. Een artiest in de spotlight. We hebben ook nog een muzikale ketting waar we gisteren op aan... waar we vandaag beter gezegd op aan kunnen sluiten. It's My Life. En dat is niet egoïstisch. Was Talk Talk, It's My Life. Uit 1984, dan mag je vandaag weer op voortborduren, de ketting langer maken. door een woordje uit de titel te peuteren. Of iets met talk. Dat mag ook, als het maar niet talk is.

0: ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
1: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
0: Help je mee?
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Justitieminister Van Weel is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. De minister zei dat voordat hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euro loodvrij kost nu bijna 2,73. Ursula von der Leyen heeft in haar jaarlijkse speech opgeroepen om te komen tot een Europese Veiligheidsraad. Ze wil dat de EU voor haar eigen veiligheid gaat zorgen en snel onafhankelijk wordt. Vandaag beginnen in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen. Tijdens dit jaarlijkse debat na Prinsjesdag wordt er gesproken over de kabinetsplannen die gisteren zijn gepresenteerd. Het weer, afwisselend bewolkt en af en toe wat zon, maar ook enkele verspreide buien. Bij een matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht 7 kilometer met 10 minuten extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. A67 Venlo richting Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide. 3 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. En bij Groningen is de N7 Groningen-Duitse grens nog altijd in beide richtingen dicht bij knooppunt Euvelgunne. Er is daar een slagboom aangereden bij de Euvelgunnebrug. Het verkeer wordt omgeleid via de N46 en de N370.

0: Madonna. Madonna en Like a Prayer. Like a Prayer. Nou, dat is toch een lekker plaatje, of niet? Ja, hè? Dat was toch wel een beetje omstreden in die tijd. Ja, zeker. Maar goed, wil ik het niet meer over hebben. Zo lang geleden, 1989, daar praten we over. Wie gaat er met me mee? Ja, natuurlijk, ja. Naar Gerard in Den Haag. De enige echte Hagenlees, hij is erbij. Hey Gerard, goedemorgen. Bob, aan alle vrienden van onderweg en alle jarigen een hele fijne woensdag. Was dat even vergeten te sturen. Als je nog meer gestuurd dan, even kijken. Nee, toch? Nee, nee. Ah, prima dat je je even meldt. Hartstikke goed. Gerard is de enige echte Hagenees die echt Hagenees kan praten. Ken praten, sorry. Straks lekker een tostietje, Gerard. Of een broodje bal met een ei, niet te vergeten. Of iets anders. Haring met een ei, kan ook. De kantinejuf serveert het jou, hoor. 12 uur zagen, het zaagmomentje. Dan is de week ook weer door het midden, Gerard. Dat scheelt ook weer, hè? Lekker. Gezellig dat je er bent. Wie is er nog meer bij? Nou, veel meer mensen, zie ik hier. En er komen wat suggesties op muzikaal vlak binnen. Dat is ook leuk, trouwens. Combi 1, ik had je een duimpje gegeven, toch? Nee? Vergeten? Nou, bij deze. Vanmorgen wel, hè? Vanmorgen vroeg bedoel ik dan. Maar nu niet. Dus nu weer wel. Nou. We gaan eens even luisteren hoe het met Jeroen Schild is. Jeroen. Jeroen, hallo. Jeroen, kom erbij.
1: Ja, goedemorgen Bob. Luisteraars, ben er ook bij.
0: Vertel.
1: Ja. Gisteravond een berggezellige avond gehad. In Hotel Kruid nog wat.
0: Kruidvinding.
1: Bokkel. Ja. Samen met een collega. Ja, vanmorgen om 4 uur vertrokken. Waren om 7 uur in Butso hebben we gelost. Trailertje lekker schoongespoten. En ik heb zojuist geladen in Rostock. Kunststofbalen afval. En dat gaat naar Bochum. Bij Kastrup Rauxel. Ik denk dat ik vanavond daar ergens strand, hè?
0: Ja, zo wel.
1: Ja, ik las zojuist een droevig bericht op Facebook, hè? Dat Bertina, de vrouw van Ronald Koeman, is overleden.
0: Ach, ja, ja, ja.
1: Ja, triest, joh. Zo'n jonge vrouw. Zo'n jong gezin. Ja.
0: Naar, hè? Ja.
1: Ja, ik wou graag een nummertje aanvragen.
0: Daarom, ja. Ja.
1: Nee, laat maar zitten. Doe maar gewoon een lekker bak koffie en tosti. En dan wens ik iedereen een mooie dag. En tot de volgende. Hoi. Ja.
0: Er zijn natuurlijk weer van die klote dingen in het leven die dan weer bijhoren. Dat er iemand weer doodgaat. In dit geval niet iemand, maar Bettina. Ja. En dan is Koeman ook nog eerder zijn baan kwijtgeraakt. Nou ja, ik zou zeggen, fuck de baan. Dan komt er weer iets anders, vind ik, hoor. Maar het is natuurlijk een verlies voor Ronald. Ik heb het over zijn werk, hè, voor de duidelijkheid. Ja, onderweg op KBC. Op deze... is het vandaag? Volgens mij is het woensdag vandaag. Ja, ik ben onderwel een beetje aan het stoeien met de nieuwe knopjes. Dat wil zeggen, de nieuwe instellingen en zo. Ik kom er weer bijna niet bovenuit, heb ik het idee. Maar dan moet ik even kijken, misschien valt het allemaal wel mee. Maar het is toch met nieuwe spullen zo dat je even moet kijken waar weer alles zit en zo. Dus vandaar. Als ik dit nou eens indruk, ja, dit moet een beetje harder volgens mij. Dus kijken of ik dat voor elkaar kan krijgen, onderwijl dat we even bezig zijn. Nou, ik denk het niet. Ja, dit misschien. Dit misschien, dat misschien. Ja, je moet gewoon wat proberen tijdens je rit, hè. Dus net als jullie, tuurlijk. Oh ja, oké, zoiets denk ik dan. Dit gaat beter, voor mijn gevoel. Maar dat maakt verder niet uit. Onderweg op KBC, Messenger Bob van Weten, bob@kbcradio.nl. Ja, Jeroen tikt nog wel even een nummertje, toch wel aanvragen. Love of My Life van Queen. Ja, dat snap ik wel. Maar ik heb wel Queen al laten horen. Aan die Invisible Man, maar dat was aan het begin van de uitzending. Dat heeft daar helemaal niks mee te maken. Dus ik zal eens kijken wat we kunnen doen. Nou, heel veel sterkte dan. Hans de Viking is erbij gekomen, Bluetooth duimpje. Voor mij ook terug, een Bluetooth duimpje. Net zo makkelijk, zeg ik dan. En Jan Willem. Oh, nog even over die buisjes op de wagen. Ik zeg een kort trailertje, en wat zit er in die buisjes? Nou, die buisjes, Bob, daar zit stikstof trifluoride in, Bob. Oh, oké. Dat is een vies zaakje, zeg maar. Ja, dat snap ik, ja. Stikstof NO is dat, weet ik, van de scheikundelessen van de HAVO. En trifluoride, nou, dat is echt... Dat wil je niet in je mond hebben, zeg maar. Dan kan de tandarts zeggen, je moet even poetsen met fluor. Tandpasta. Maar ja, dat is helemaal niet goed. Moet je gewoon niet doen, hoor. Onderweg op KBC Radio. Nou, de smile weer een klein beetje om de mond. BB is erbij gekomen. Barry Bennebroek. En Chrisje ook, toch? Ja, ik ga eerst even naar Chris. Het zit in de familie. Dit is Chrisje van Vendrich, ofwel Chrisje Bennebroek. Bob, ik ben erbij tot 11:15 vandaag. En ja, dan ben ik bij de garage. Ik heb een AdBlue story. Niks retour geladen in verband met het vermogen, de reductie die ik heb. Dus een uurtje geleden is het ingegaan. Nou, vervelend. Nou, vanmiddag misschien op de zaak nog wat helpen. En anders mooi op tijd klaar vandaag. Ik zou zeggen, call hem aan, Chris. Ja, jij kan er ook niks aan doen. AdBlue. Nou, dan zal ik maar mijn verhaal ook even heel kort maar vertellen. Gisteren had ik de monteur van Tesla voor de deur bij mij. Was afgesproken, dezelfde man uit Weesup, Zwolle vandaan. Super aardige kerel. Weer het verkeerde onderdeel meegekregen van de zaak. Kunnen ze waarschijnlijk de, zeg maar, stopcontactdoos in de auto, wat al 6 weken het geval is, misschien al 7 intussen, weet ik niet meer, niet vervangen. Het onderdeel is alleen maar leverbaar in de USA. In Europa niet te krijgen. Dus ze gaan nu proberen te verzamelen iets van een schadeauto of zo. Het is te gek voor woorden, hè? Er zijn 100.000 van die Tesla's verkocht, maar ja, nou hebben ze het onderdeel niet meer. Ja, het is een oude auto, meneer. Ik zeg, ja, het is 8 jaar oud. Maar het belangrijkste van een elektrische auto is volgens mij wel dat je kunt laden. Ik heb dus weer een Tesla niet. Ja, ik moet even mijn agressie kwijt, maar in ieder geval over 3 weken, geloof het of niet. Gisteren over 3 weken, ofwel op 6 oktober, staat er een afspraak bij Tesla in Zwolle om... dan gaan ze kijken of ze het met iets tweedehands kunnen doen. Het is niet te geloven. Die mensen daar heb ik niks kwalijk, maar dat er geen onderdelen meer zijn is er niet te geloven. Tot die tijd wordt het laden met een stopcontact. En dan denk je, prima, ja, dan doet hij ongeveer 15 uur over om je auto vol te krijgen, om een ritje Utrecht te kunnen maken. Zware ellende. Er zijn gelukkig slechtere dingen in het leven om je echt druk over te maken, maar dit is wel heel vervelend, kan ik je vertellen. Goed, Chrisje, tot zover. Jij sterkte met de AdBlue-storing, ook dat is vervelend, maar natuurlijk ja. Nou, eens kijken met je neef, met Barry, hoe is het daarmee? BB, het Zummeren, jongen! Oké, vanmorgen om 6 uur gelost in Hamburg. En nu ben ik alweer onderweg naar Zomeren dus, voor de duidelijkheid. Eens even kijken welke richting we dan weer op mogen. Maak er een fijne dag van allemaal. En ja, Bob, een bakkie zwart, dat zou wel heel lekker zijn. En ik sluit me aan bij Jan Willem met zo'n ideetje voor de Bellamy Brothers een paar keer achter elkaar. En als je de Bellamy Brothers als Bob dubbelop kiest, zou je dan in elk geval I Need More Of You kunnen draaien. Nou, ik zal mijn best doen. Of vandaag, of anders morgen. Want ik weet niet of ik alle nummers heb. En dan komen gelijk de ideetjes binnen voor de ketting. By the way, Good Morning. Hannes van Ton Trans. Rascal Flatts, Life is a Highway. Tambourine met High Under the Moon of Love. En Rowan Hassen met The Moon. De maan is dat dus, maar ja, dat is Limburgs dit. En je weet, vandaag zal iedereen Limburgs lullen. Trouwens, groeten vanaf, even kijken, het veldje bij... Oh, je bent onderweg naar Neer-Oeteren. Dat is niet Neer-Toeteren, Neer-Oeteren. Je zit nu bij Linten in Frankrijk, om daar te gaan lossen. Nou, ik rij nu bij Echt. Echt waar? Ik geloof je echt. De Cat zou mijn ideetje zijn voor Bob Dubbelop. En de ketting heb ik je dus al doorgegeven. Nee, helemaal duidelijk. Onderweg op KBC. I'm moving to the sun. Even iets heel anders op de zender. I did it all the time. Wat een goed.

0: van.
1: Ja, ik vind het een lekker plaatje. Ik heb wat videoclipjes gezien. En echt, op dat feestje gaat werkelijk iedereen uit zijn dak. Dat is wel handig als je dat nu niet gaat natuurlijk. Want ik neem niet aan dat je een cabrio... Nee, toch? Je hebt geen cabrio-vrachtwagen. Oké, goed. Onderweg op KBC. We gaan ervoor. Bob Dubbelop, 3 keer de Bellamy's. And need you more. I need more of you. Die als eerste, ja, die hoort er natuurlijk helemaal bij.

0: ja. Jos, even geduld. Het is wel 12 uur. Ik weet het. Even wachten. Wacht even. Wachten, Jos, wachten. Hoort het niet. De oorbeschermen zo. Het is ook een behoorlijke taak van Jos te zagen om de week door het midden te zagen. De Bellamy Brothers. Uit 1976, de grote hit. Oh wel, die andere hiervoor. If I Said You Had a Beautiful Body. En die andere, ja, zo gaat het allemaal, hè. Onderweg op KBC. Jos, doe je best. De eerste helft van je werkweek heb je dan weer achter de kiezen. Hoe lekker is dat als de week door het midden is? Dan begint de tweede helft. Heerlijk, heerlijk. Gaat het goed, Jos?
1: Ja.
0: Nou, zo'n minuutje aan het zagen nu. Ik denk dat het einde in zicht is. De eerste helft ligt er bijna af. Ja. Het is gelukt. Gefeliciteerd. Dit is de tweede helft van je werkweek, mensen.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 15 kunnen een mini-account krijgen met toezicht van de ouders. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd. Donderdag wordt het plan officieel gepresenteerd onder de naam EU Kids Act. Bij de meeste social media geldt overigens al een leeftijdsgrens, maar die is volgens experts makkelijk te omzeilen. Zij willen al langer wetgeving. Justitieminister Van Wil is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. Dat zei hij voor hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Volgens de VVD-bewindsman zijn er genoeg manieren om de misdadigers te vinden. Er is materiaal achtergelaten, dat komt ergens vandaan, zei Van Wil. Ook moeten de politie en het OM niet worden onderschat. We hebben heel veel technieken en we komen erachter, aldus minister Van Wil. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euroloodvrij kost nu bijna €2,73. Gisteren steeg de benzineprijs ook al met 4 cent... door de sluiting van de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. De gemiddelde adviesprijs voor

0: is dicht en het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. De A73 richting Maasbracht is even dicht bij de Roertunnel door een te hoge vrachtwagen. En de N7 bij Groningen is in beide richtingen dicht bij de Euvelgunnerbrug. Er is daar een slagboom aangereden. Het verkeer wordt omgeleid via de N46 en de N370.
1: We are officially the hottest AM station.
2: Onderweg met Bob van Beten.

Get Fresh at the Weekend. Je had vroeger natuurlijk Mel en Kim. Kim kon gelukkig verder gaan. Kim Appleby. En dit was haar solo-hit. Van 1990. Onderweg op KBC. Je kunt het bereiken, hè? Via Messenger. Bob van Beten. En bob@kbcradio.nl. Gezellig dat je er bent. Ja, en niet altijd zo even gezellig is het in het leven natuurlijk. Laten we er het beste van maken. Leuke, minder leuke dingen. Hele slechte dingen die je eigenlijk helemaal niet wil horen, maar die je wel meemaakt als mens. Ja, dat is vaak het overlijden van iemand bijvoorbeeld. Zometeen weer even een mededeling, maar ja. We blijven daarmee doorgaan, hè. Het hoort er eenmaal bij. Over 100 jaar zijn we er allemaal niet meer. Ik denk daar wel eens vaak over na, hè. Nou, niet over 100 jaar, want dat kan ik echt niet meemaken. Niemand van jullie, tenminste, bijna niemand. Maar ja, ik bedoel, ik ben net de 60 gepasseerd, zeg maar. Net 60 geworden in maart van dit jaar. En dan denk je, ja, dat zijn toch mensen die de 70 niet eens halen, bijvoorbeeld. Ja, of 68, of 64, of Ben Sanders gisteren, wat we hebben gehoord. Niet meegekregen? De zanger Ben Sanders van The Voice of Holland, de eerste winnaar daarvan. Ja, de stoelen werden voor hem omgedraaid. Hij is wel maar 43 jaar geworden, zo werd gisteren bekend. En gisteravond ook bevestigd dat door familie dat hij om het leven is gekomen. Waarschijnlijk een ongeluk op het water. Het is ook allemaal bijzonder. Wrang allemaal, zeg maar. Goed. Positieve, leuke dingen en minder leuke dingen onderweg op KBC. Leuk is dat we de eerste helft van de werkweek weer achter de kiezen hebben. Dankzij Jos de Zager. Helemaal goed, Jos.

We zijn weer helemaal gelukkig. Tweede helft van de werkweek gaat voort. Of, nou ja, is ingegaan intussen dan. Jacco heeft net in Barneveld een vrachtje kalkzandsteentjes gelost. Dan kun je denken, moet jij weten. Maar dat klinkt heel erg egoïstisch als je dat zegt. Moet je niet doen. Dat was de opdracht namelijk ook. Ik ben nu onderweg naar Rotterdam. Een vrachtje ferrochroomcassettes voor Siegen erin gooien. Dat eerste klopt, dat tweede niet. Ferrochroom, dat wel. Maar cassettes niet, hè. Cassettebandjes. Dat heeft het niet gehaald, hè, de eindstreep. De streep van overwinnen op het gebied van welke band het beste was. Chroomdioxide, CRO2. Dat waren de beste bandjes. Maxel of TDK-SA. Of SAX was nog net even beter, maar wel weer duurder. Memorex. Nou ja, noem ze maar op, zeg het maar. We hebben het al eens eerder over gehad. Ik vind het al wel leuk om dat soort herinneringen naar boven te krijgen. Dus vandaar. Messenger Bob van Meten, bob@kbcradio.nl. Erik, wat goed dat je er bent. Erik van der Wit, Oostgeest. Want na 2 weken vakantie was prima, maar daarna 1 week extra in verband met het overlijden, zegt hij, van mijn schoonmoeder. Ah, het was een mooi afscheid. Door de klotenziekte was de koel op 81 jaar. Ja, mijn moeder ook vorig jaar, Erik. En niet dat dat net... Ja, het is hetzelfde eigenlijk. Ja, het is zeker niet erg. En je bent toch je moeder, in dit geval je schoonmoeder, kwijt. Dat is toch wel klooien eigenlijk, ja. Geen grappen over schoonmoeders nu, hè. Nee, ik heb een hele lieve schoonmoeder. Dus... En Erik had een leuke schoonmoeder. Ja, dat is ook waar. Nou, sterkte voor jullie. Heel veel kracht. Ook voor Martina natuurlijk in het bijzonder, want zij is haar moeder kwijt. En ze heet niet Shirley Bassey, maar dat is je eerste idee voor de ketting. It's my life, talk, talk. Want this is my life van Shirley Bassey als eerste. Vind ik een goeie. Zeker. Pepsi en Shirley en Hardik. Daar weer achteraan. En Hart en Barracuda. Sorry, laat me even gaan. Hart en Barracuda voor de muzikale ketting als derde. Het is een compleet, ik kan wel naar huis. En dat ben ik al. Nou ja, ik voel me ook thuis. En heerlijk met jullie natuurlijk. Lekker onderweg. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Je kunt ook kiezen voor Jaap Reesema en Pommelien Thijs, zegt Chippy. Nu wij niet meer praten, als eerste. Arjen Breems heeft zich gemeld via Messenger. Met een duimpje erbij krijg je van mij een Bluetooth duimpje terug. En Pierre Altena is erbij. Ik moet een TikTok-filmpje bekijken. Gisteravond met Tobias, met mijn zoon, bij Spannenburg gegeten. En vanmorgen hem even uitgezwaaid. Oh, dat vind ik wel leuk. Ga ik zo meteen eventjes kijken. Onderweg op KBC terug naar eind jaren 70 met de Jacks. Een

Ja, in de Engelse lijst heeft hij nummer 17 gehaald in 1979-1980. Plaatje van de Jacks, Britse rockband. Het heeft bij ons weinig gedaan, behalve de tipparade terechtgekomen. De Nederlandse tipparade. Met Bart van Leeuwen. In week nummer 40 van 1979 kwam hij binnen. Wist ik niet, maar ik heb het even nagekeken. Ik wist wel 79, op de een of andere manier. Ik woonde toen nog bij mijn ouders thuis. En dat heb ik heel lang nog gedaan trouwens. Tot 87. Maar ik woonde nog in Amsterdam. En dan had je heel veel radiopiraten. En daar hoorde ik dit voor het eerst op de radio. Op mijn stereo van Sony. De eerste grote stereo van mijn ouders. Die kwam ergens uit 69 of 1970. Die had ik op mijn kamer staan. En daar hoorde ik onder andere dit plaatje. Uit dat jaar trouwens schiet met binnen. Ook rock'n'roll band van... van Herman van Boeien. Sorry, niet Frank Boeien, Herman van Boeien. Ja, dat zijn even herinneringen die bovenkomen. 1979 vond ik een lekker jaar. En Queen, Crazy Little Thing Called Love, kwam ook uit dat jaar vandaan. Maar goed, dit was de Jacks. J-A-G-S en Back of My Hand. Nou, dat krijg je als je wat oude singeltjes in je hoofd hebt of bewaard of krijgt. Van Erik Waarsdorp heb ik ook een hele stapel singles destijds gekregen. Nou, die vinylstudio die wordt opgebouwd, Erik, op dit moment. Maar ja, het projectje heeft wat vertraging opgelopen. Het wordt toch een najaars- en winterprojectje, denk ik. Maar daarvandaan ga ik dan echt een keertje of wat in de week lekker plaatjes draaien. En een uitzending van KBC doen. Maar dan moet het allemaal technisch helemaal voor elkaar zijn. En ik ben blij dat met allemaal wat updates die gaan komen... we vanaf deze studio, mijn mooiste studio tot nu toe... qua uitzicht en alle apparatuur was in orde... behalve dat de mengtafel een beetje oud was. Maar die is intussen dan vervangen. Moet nog wel wat geüpdate worden dus, maar ja. Nou. Vroeger was het dat je allerlei kabeltjes er zelf in doet, maar tegenwoordig kan ik het niet, want het is allemaal UTP en allemaal computers, 1 en 0. Nou, ik ben ongeveer die 0. En gelukkig zijn er technische wonders, zoals Patrick bijvoorbeeld, die alles in orde heeft gemaakt hier, zodat we weer kunnen uitzenden met signaal. Goed, dat gezegd hebbende, 2 uurtjes lekker bezig. Het weeroverzicht voor Europa ga ik je zo meteen voorschotelen. Ik denk dat is misschien wel niet verkeerd eigenlijk. En zijn er nog koffieliefhebbers? Ja toch, mag ik nog hopen eigenlijk. Nou, deze pak ik gewoon zelf. Ik sta droog ongeveer, hè. De Bellamy Brothers. Marcel Duitser zegt, kun je een keertje Sugar Daddy opzoeken voor ons? Ja, dat kan. Maar nu was ik een beetje laat natuurlijk, ja. Maar Daphne en Marcel zijn er ook al een tijdje bij. We zijn nu alles aan het schoonmaken vanwege de opknapbeurt, het schilderwerk hier. Wat een werk zeg, zegt hij. Maar het resultaat mag er zijn. Ik ga nog even kijken naar de foto. En dan gaan we straks weer onderweg op de stereotoren luisteren. En dat is gebeurd intussen. Wat leuk om dat zo te zien. Eerlijk gezegd vind ik dat heel erg leuk, moet ik je zeggen.

Even naar die stereo kijken. Wat is dat er voor een? Pioneer. Nou, dat is niet de eerste, de beste. Wat leuk, dubbel cassettedek. Zo naast elkaar. Geweldig, ja. Tunertje erbij, helemaal goed. Bluetooth op de tuner. Of op de AM, dat kan ook. Dat zat er toen nog in, hè. Dat vond ik vroeger altijd heel gek. FM klonk heel goed. En AM, dat ik dacht, wat gebeurt hier nou? Nou, dan zit je in de auto en dan denk je, wat lekker. Helemaal voor elkaar. Goed. Dank voor de foto. En hoe is het met de vakantie? Die zit er toch heel gauw aan te komen voor jullie? Ja, toch? Ja, dacht ik wel. Even een filmpje nog kijken van Peter, die zijn zoon even aan het uitzwaaien is. Ja, Tobias met de vrachtwagen. Kleine jongens worden groot, zeg. Jongen, jongen. Ik TikTok er even lekker op los. Dan moet ik weer inloggen en zo. Dus ja, dat gaat hem niet goed worden dan, zeg maar. Onderweg op KBC. Ja, ik heb het gezien, Peter. Dankjewel, leuk. Cowboy Phil in België. Philip die zegt, Bob en alle onderwegjes vanuit een regenachtig Edegem bij 18 graden. Wens ik iedereen veilige kilometers toe. En Jos heeft intussen gezaagd, dat ging hartstikke goed. Rimco meldt zich ook met een klein duimpje erbij. Klein duimpje is dat, maar wel blauw. En de winnaar toe. Had hij al een duimpje gehad van mij? Nee, nog niet. Johan ook nog niet. Ja, Johan heeft hem wel gehad. ACC. Dus helemaal voor elkaar. Volgens mij zijn we weer aardig op niveau, zeg ik dan. Het weeroverzicht voor Europa. Even geduld, AUB. Eerst even genieten van de stem en de muziek van Jack Johnson. Uit 2008. If I had eyes in the back of my head. Doe me denken aan backhand. Erik, het heeft even geduurd, maar ik heb hem gevonden. Mijn backhand tennis racket, mijn Kennex racket. Ligt in de garage voor je klaar.

0: Jack. Ik heb hem nooit ontmoet, Jack Johnson, maar het lijkt me een heel aardige vent. En dan vind ik het een geweldige muzikant. Heerlijk, die muziek van hem. Dan denk ik aan lopen over het strand met mijn slippers in mijn hand. Ja, op de een of andere manier. Ik kan me niet aan het idee onttrekken dat het steeds zo is. Onderweg op KBC. Hey, onderweg. Nou. Eens even kijken wat we allemaal binnenkrijgen. Hey, Jaapio. Oh, daar ga ik uitgebreid bij stilstaan zo meteen, want hij ligt nog even in bed. Ja, wat goed zeg. Hij is intussen aan het herstellen op de Veluwe. Dat is goed. Ja, we hebben al doorgekregen, Jaapio. Dat het goed met je gaat naar de hartoperatie. Via Jo, of eigenlijk via Jos. Ja, we hebben alles weer doorgestuurd gekregen. Illegaal of niet. Maar ik ben blij dat het goed met je gaat. Wacht even, ik ben er weer bij hoor. Ik lees er gewoon meteen voor. Nu aan het herstellen op de Veluwe. Goed zo. Nou, dit is een foto in het ziekenhuis. Als je dit thuis hebt, dan is het heel gek hoor, dit. Maar goed, groetjes allemaal. Doe maar een dopje op met een lekkere tosti. Nou, dan weet je gewoon dat het goed zit met Jaap. Even kijken, Jaap. Ik zit bijna in storing, zie ik hier. Oh, valt wel mee. Nee, mijn koffieapparaat is bijna leeg. Maar één kopje trekken we er nog wel uit, denk ik. Tuurlijk. En wel een lekkere dopje over jou. De tosti gaan we regelen via de kantinejuf, juffrouw Corrie. Komt voor elkaar. Jaap, je ziet er goed uit, man. En je zag er verschrikkelijk tegenop. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen voor een hartoperatie. Dan moet je heel erg de tijd voor nemen om dat een beetje te beseffen dat dat nodig is. En dat daar ook risico's aan verbonden zijn. Maar je bent er, man. Gezellig je te zien. In bed in dit geval met een oude foto. Maar ja, fijn. Doe Jo de groeten. En Björn natuurlijk ook. Nou ja, die groeten hoef je niet te doen aan de hond. Maar wees een beetje aardig voor hem. Maar dat doe je wel, hè? Toch? Ja. Nou, leuk om je te zien dan, Jaap. En vooral je berichtje bedoel ik dan. Nou. Erik, het kan ook te gek worden als je het hebt over oude plaatjes. Want inderdaad, ja, ik zit met smart te wachten op het singeltje Long Haired Lover from Liverpool van Little Jimmy Osmond natuurlijk, ja. Het singeltje wat ik van jou heb gekregen, wat ik destijds, en dat zal ik dan ook nog wel ergens hebben liggen, denk ik. Maar in ieder geval heb ik dat van jou liggen. Het vinylplaatje, het 45-toeren plaatje van deze Long Haired Lover from Liverpool. Ofwel Little Jimmy Osmond, ja, het kleinste broertje van die Osmond Brothers. Tja. En tennisracket, haha. Ik zou hem op marktplaats zetten, vintage. Er zit een heel lang verhaal aan vast. Ja, dat denk ik ook, ja. Ik ben de helft alweer vergeten, moet ik je zeggen. Goed, Erik, dan niet. Dan hou ik hem lekker zelf. Fijn, vind ik ook goed. Nou, misschien zet ik hem wel op marktplaats, maar nee, ik denk het niet. Ik probeer sowieso wat apparatuur op marktplaats te zetten. Maar marktplaats is tot nu toe niet echt de place to be om iets neer te zetten. Mensen komen hun afspraken absoluut niet na. Ik heb al twee keer iemand gehad die wat spullen zou komen ophalen. Maar nou, in ene geen contact meer met mensen. Dat moeten ze zelf weten, maar ik vind het wel een beetje flauw eerlijk gezegd. Ik bedoel om te ontspullen, hè, want daar ben ik een beetje mee bezig. Nou, dit is het muziekje voor het weeroverzicht voor Europa. Wat tijd zou ik ook een beetje tempo moeten gaan maken hoor. Voor België, daar beginnen we altijd mee, is er een mix van wolken, zon en enkele buien te zien op dit lijstje. En dat zal ongetwijfeld het geval zijn. Temperaturen komen tot maximaal 19 graden. En een matige en aan zee zelfs vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Vanavond nog wel een enkele bui mogelijk. En dan gaat de temperatuur onderuit vannacht naar, nou, niet kouder dan 13 graden. Valt allemaal wel mee, behalve in de Ardennen hoor. Daar wordt het zo'n graad of 7. Dus dat is wel koud hè. Koud hè. Morgen op veel plaatsen start in België de dag droog. Geregeld ruimte voor zon. Maar her en der toch echt nog wel een beetje grijs met nevel of mist. De middagtemperaturen komen op zo'n 17, 18 graden. In de hoger gelegen delen van België maximaal 14 graden. Nou, en dan zit je alweer gauw bij vrijdag. De meeste plekken een zonnig weerbeeld. Oké. Okay. Eigenlijk een beetje een herhaling van zetten, zie je. Met 17 tot 19 graden maximaal. Onderweg op KBC Radio, we gaan er weer voor. Naar België een blik door Europa wat we opentrekken. De komende dagen blijft en is het zonnig en warm in Italië. Dat wil zeggen, in Florence en Rome lopen de temperaturen op tot zelfs dik 30 graden. 30, 31 graden. En vooral in het binnenland en op de eilanden, Sardinië bijvoorbeeld, middagtemperaturen ook inderdaad zonder problemen op 30 graden. De kust en het noorden van Italië, ja, daar hebben we een paar dagen mee te maken. Met wat koele weer dus. En ja, de stevige buien gaan weer toenemen aan het einde van de week. Noorden, de Alpen. Stevige buien en dan gaat de temperatuur niet heel erg hoog komen. Midden- en Zuid-Italië wel nu vaak blijft het droog. en zonnige periode. Kijk eens aan. Voor Spanje geldt in het midden een graad of 4, 5, misschien nog wel 36, Madrid. En in Andalusië, Zuid-Spanje, 38 graden Celsius. Langs de Atlantische kust blijft het beduidend koeler met 21 tot 24 graden. Nou, valt me mee, moet ik je zeggen. Ik vind het nog wel lekker eigenlijk, 21 tot 24 graden. De Balearen, de eilanden van Spanje, Ibiza, Mallorca, Menorca. Mijn zoon en zijn vriendin zitten op Ibiza. En ik kreeg al fotootjes doorgestuurd dat het lekker warm was. Nou, 30 graden, dat is voor eilandbegrippen best wel pittig. Maar goed, nog een beetje wind erbij is het wel goed. Tot zover Spanje, niks anders dan een pluim ervoor. En dat geldt ook voor Frankrijk. Niet overal, maar over het algemeen is het zonnig en warm. Want in het binnenland lopen de temperaturen bij Toulouse en Parijs op naar 30 graden plus. En de Rhônevallei en op Corsica volop zomerwarmte al daar. De komende dagen wordt het wel in het noorden en westen wat koeler. Neemt de bewolking ook toe en in het Franse Bretagne en langs de Atlantische kust valt dan af en toe wat regen. Parijs gaat uiteindelijk in het weekend naar maar 22 graden. En dat is veel aangenamer dan 30 graden. Groot-Brittannië, voor het geval daarheen gaat. Wolken en buien voeren wel de boventoon in het westen en noorden. Wales en Scotland bijvoorbeeld. Edinburgh in Schotland rond de 17 graden. In het westen van Engeland en Wales 19 graden maximaal. Voor de rest een droog weerbeeld. Londen stevend op weer 22 graden af. Zometeen duidelijk warmer. Overheersen overigens wel de wolkenvelden. Voor Duitsland geldt eerst nog veel zon. Hoge temperaturen voor september ook. In het zuiden en westen warm. 28 graden in de buurt van Keulen, bij Freiburg ook. En in het noorden rond de Oostzeekust, met name daar is het een stukje koeler, omdat er uitgestrekte wolkenvelden overtrekken. En het blijft overigens wel vaak droog. De komende dagen is er wel wisselvalligheid te bespeuren, trekken de stevige regen- en onweersbuien over Duitsland. Nog even de Alpen in. Eerst geniet Oostenrijk van zonnig en warm weer. In de grote steden 24, 5, misschien wel 26 graden Celsius. In de berggebieden komt meer bewolking voor. Later vandaag trekken stevige buien en plaatselijk ook onweer over de Alpenregio's. En vooral rond Innsbruck en Salzburg en in het hooggebergte. Geldt dat ook voor Zwitserland dan? Ja, ligt er even aan welke kant je zit. Dat geldt voor Oostenrijk zeker ook. Volop ruimte voor zon eerst. Temperaturen hoog. In het laagland lokaal 27 graden. Zürich, Genève. Maar ook in Ticino pakt flink wat zon. Rond de 25 graden. Lugano ook moeiteloos. En de komende dagen wordt het in Zwitserland dus wel wat wisselvalliger. Vooral aan de noordkant van de Alpen. En in het oosten stevige regen- en onweersbuien die zich gaan uitbreiden. Met name dus in de Alpen en in St. Gallen. Lokaal zware buien en flinke regenhoeveelheden. Nou, inmiddels heb ik met allemaal gekletsen wel op 1 minuut over 12:30 gebracht. Denk ik bij mezelf. Plaatje doen we zo meteen na het nieuws. Update van het verkeer zit eraan te komen. Wel zo belangrijk, toch?
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Radiomonie, de stem van de Noordzee.
3: Hallo, ik ben Bente. En mijn opa heet Ferry. Hij werkte vroeger op zo'n boot met een mast als DJ. Vond hij heel leuk. Hij heeft er een mooi boek van gemaakt met veel foto's. Dat kun jij kopen. En het heet Radio Monique, de stem van de Noordzee. Doei doei!

0: Prinses Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Justitieminister Van Wil is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. En de prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. Een liter euroloodvrij kost nu bijna €2,73. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord staat file tussen Lelystad Noord en de afrit Urk 3 kilometer met een kwartier vertraging. A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en Geldrop 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.

0: vandaan?
1: Robert van Hemert, zandloopster. Ja, waar kom jij vandaan? Ja, van boven of van beneden natuurlijk, ja. Maar meestal van boven, anders dan loopt het zand niet meer door. Had ik vroeger ook zo'n zandloper. Ik weet niet waarom ik het had eigenlijk. Maar dat is wel lang geleden. Ik weet ook niet wat ik ermee moet. Ik heb er gewoon een stopwatch tegenwoordig. Gewoon op je telefoon. Ah, misschien iets nostalgisch. Misschien heeft Erik Baanstorp nog wel een zandloop. Overloopster, geen idee. Zo, eens even kijken nog wat we aan post hebben. En wat er ten aanzien van de muzikale ketting van te bakken is vandaag. Even kijken, want Jeroen zegt, als je aan het ontspullen bent, heb je dan ook nog een bak met vinyl waar je vanaf wilt? Ik hou me graag aanbevolen. Nou ja, dubbele nummers misschien wel, Jeroen. Zeker wel. Maar ik ga de retro-studio inrichten. Dus helemaal los van deze studio hierboven. Zeg maar in de garage dan wordt dat. Daar wordt de retro-studio met cd's. En we zijn nu de kasten een beetje aan het inrichten. Kijken hoeveel kasten er nog in kunnen. Want een duizendje of, nou pak een beet, er moeten een duizendje of 2,5 tot 3 overblijven, zeg maar. Maar ik denk dat ik minstens het dubbele van dat heb. Ik denk 1,000 of 5, 6 aan cd's. Waarvan niet alles bewaard hoeft te blijven, dat wel. Dus mocht je dat willen hebben, dan dat kan. Er zit een hoop meuk bij, maar vinyl is een ander verhaal. Dan wil ik eerst even naar kijken. Dat heeft 25 jaar op de voormalige vliering gestaan van dus van mijn voormalige huis. Maar daarvoor ook nog eens een keertje een jaar of 10 op de andere zolder van het huis. Dus ja, toch maar eens even kijken wat er nog over is. Maar doe dat niet zomaar weg. Maar dubbele exemplaren. Haal je exemplaar bij je plantenhandelaar. Ofwel, nou, dat kan natuurlijk wel de deur uit dan natuurlijk. Ja. Maar goed, moet ik er even over nadenken. Jeroen, ik weet je te vinden. Jeroen Schild in dit geval dus. Peter Altena, ja... Oh, ik had hem zo moeten verzenden. Ik rijd nog met een handbak. Lekker old school. Maar dan ga ik zo even naar het filmpje kijken. Luisteren met geluid aan. Ja, dan ga ik zo meteen... Nu? Ik weet niet of dat lukt, hoor. Ik ga eens even kijken of dat lukt. Nou, dan moet ik even het geluid erbij doen, natuurlijk. Ja, hier komt... Zo. Ja, wat lekker zeg dit. Dit is fijn. Dit is heerlijk, dit is heerlijk. Maar even met geluid erbij nog. Ja, daar komt hij hoor, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Ik moet je eens even horen. Oh. Met de Turkse fluit erbij. Oh. Geweldig. Zo. Wat een sound effect zeg, heerlijk. Hoor nou toch, hoor nou toch. Hoor hem even klappen. Lekker, dan kun je me voor wakker maken. Ik kwam trouwens gisteren mijn nieuwe wijk waar ik een tijdje woon binnenrijden. En ik denk, wat gebeurt hier? En wat gebeurde er? Er stak een vos over. Ja, moet je ook bij je uitkijken. Aha, voske. Nou, die schoot zo voor mijn wielen langs. En toen keek hij me ook nog aan. Toen dacht ik, nee, dat is toch geen hond inderdaad. Ja, het is wel een hondachtig beest, maar goed. Wel leuk om dat even te melden aan de rand van de stad hier zo. Wat er dan ook gebeurt. Maar goed, terug naar jou. Geweldig, wat een goed filmpje. Deze was inderdaad vele malen beter. Jos de Zager. Hij meldt zich nog even met 19 graden bij Koer. Hij heeft er straks het zaagmomentje gehad bij Sankt Gallen. Dat had hij op tijd gelost. En zagen met die handel was zijn motto. Nou, de werkweek is weer gelukkig door de helft. Net als nu eventjes, ja, even zo'n breekje erin. Heerlijk, ja. Trouwens, Hannes, die vraagt, heb je nog een oude platenspeler in de aanbieding? Kampen. Kampen. 2,5 jaar geleden. De Realistic platenspeler. Ik zal een fotootje voor je maken, Hannes. Hij staat bij mij in de woonkamer. Ja, ja, die heeft Hannes voor mij opgehaald. Waar ik super blij mee ben... Hij loopt iets te snel, heb ik gemerkt. En hij moet een keer afgesteld worden, want soms is het... En dan zit hij in het etiket, zeg maar. Dus eigenlijk had ik hem even door jou moeten laten... Nou ja, onder handen laten nemen. En dan was er niet zoveel aan de hand. Ja, dat is een geweldige speler. Ik vind het echt leuk met het zogenaamde hout. Het notenhout. Wat eigenlijk gewoon plastic is, maar hartstikke leuk. Wat een goede draaitafel is dat om te zien. Dus nee, die gaat niet de deur uit. Wat denk jij? Koekjesman Jeroen meldt zich ook. Aviateur Jeroen. Met een duimpje en een bluetooth duimpje voor mij terug. We wachten nog even de pallet van de week met Koek. Nou ja, en dan Erik Nijhoff is erbij gekomen. Hij is er vroeg bij trouwens in Canada. Maar goed, geeft niet. Hij is erbij mensen. Dus dat is wel gezellig eerlijk gezegd. Met een bluetooth duimpje. Die heb je bij deze weer te pakken. Ik stuur vast een koffie naar je toe. Oh nee, kan niet. Ik stuur nog geen koffie. Komt zo wel. Doe even je antwoord.

Late December 1963. De Four Seasons onderweg op KBC. Ik loop een klein beetje achter, daar merk je nu nog niks van. Maar we gaan zo meteen in de stouw komen, niet te geloven. Want we moeten de muzikale ketting gaan starten. En ik weet nog niet hoe en wat. Dus ja, ik heb wel veel suggesties binnengekregen. Maar ik zit eerst nog even in de post. En onderwijl ben ik, moet ik niet doen eigenlijk, tijdens de uitzending ook wel mensen aan het beantwoorden. Erik in Haarlem, ook Erik de ABP'er. En voor sterkte ook met het verlies van een, ja, voor mij gezamenlijke kennis dan, zeg maar. Maar voor jou was die meer. Het hoeft er niet in de uitzending, maar ik doe het dan toch. Ulmt uit Haarlem vandaan, van Helios. Ja, ik heb een aantal dingen bij zijn bedrijf gekocht voor de studio. Wat een super aardige vent, die is ook overleden. Afgelopen vrijdag was zijn afscheid. En Erik heeft met deze Ulmt, heeft hij ook disco's gedaan, jarenlang. Ja, dat is gek, hè? Ja. Oh ja. Zo kwam gisteren met vriend Patrick van mij, die de studio hier zo mooi heeft opgetuigd met de mengtafel en zo. Ook nog te praten over Wim van Putten. Ja, die hebben we ook beide gekend, maar ik nog meer, omdat ik met Wim een jaar lang heb samengewerkt bij Sky Radio en de Gouden Oude Zender. En Wim is ook een paar weken geleden intussen, ruim weken, ook overleden op 74-jarige leeftijd. Dat is wat ik er straks over had in de uitzending. Er gaan allemaal mensen natuurlijk om je heen die gaan hemelen. Sommigen heel vroeg en dat is echt, dat komt wel even binnen dan. Vooral ook als je lang niet contact hebt met iemand gehad. Dat geeft niet. Dan hou je wel mooie herinneringen op. Maar ineens is in je gedachten, en het klopt ook wel, iemand er niet meer. Dat is heel gekheid. Goed, daar heb ik af en toe ook best wel last van, moet je zeggen. Ja, maar hebben we allemaal, denk ik wel, toch? Onderweg op KBC Radio. Ik heb geen last van jullie leuke berichtjes. Ben ik blij om. Even kijken hoor. Bellamy Brothers. Heb ik gedraaid, Marcel, toch? Nee, dat is voor elkaar. Dat is goed. Ik mag even verder naar boven scrollen, want ik heb hier ook nog post van Jeroen Schild. Oh, wat leuk. Ik fotootje hier. Dit is mijn speler. CD paste er niet op. Platenspeler heb je staan. Oh, geweldig. Ja. Ja, nou, zoiets heb ik ook. Niet helemaal vergelijkbaar. Nou, ik zal wel een keer een fotootje op Facebook gooien. En als de studio klaar is, ga ik dat ook doen, heb ik gezegd. Hè? Dan moet ik wel helemaal klaar zijn, hoor. Even aan mijn berichten, want ik heb zoveel mededelingen nu door elkaar heen. Dus even kijken of het lukt. Wacht even hoor. Ja. Ik zou bijna zeggen, doe even wat voor jezelf. Maar ik moet even scrollen. Het kan niet meer vinden. Ja, dat is even lastig. Soms ook met filmpjes die ik op Facebook aanklik, dan gaat zich iets open en daarna kan ik niet meer terug. Dat is even heel naar, maar even naar mijn messenger bericht. Mijn mailbox, zeg ik altijd maar. Waar alles bij elkaar komt. Tja, ben er weer. De tuinman, ja, natuurlijk Martin Leenders. Fotootje ook. Goedemorgen of middag. Kalispera, even een update. We zitten al een paar dagen hier en alles is oké. Gelukkig maar, want ze zitten daar op Parga in Griekenland. En de mossel en mosselientje ook ontmoet. Drankje, hapje meegedaan. Nou ja, allemaal helemaal voor elkaar natuurlijk. Ja, rondje gereden, drankje, ijsje, wat rondgapen. Rondgapen, rondstappen misschien ook wel. Nou ja, goed, lekker bezig daar. Een paar galen mag duidelijk zijn. En wat rondgereden. Nou, kortom, de tuinvrouw daar met haar lekker rondgewandeld in de bergen. Heerlijk, we vermaken ons. Nou, leuke foto ook weer van jullie. In dit geval van Rudy Leenders, de vrouw van Martin Leenders, de tuinman. De tuinvrouw in dit geval dus. Ja, gezellig, lekker spatsieren daar zo. Spatsieren is ook een goed Limburgs woord, hè, volgens mij, toch? Gerrit, de mannen gaan er een duimpje erbij. Krijgt van mij een duimpje terug, Gerrit. En Niezy is er intussen ook bijgekomen, want goedemorgen. Onderweg moest je gisteren, toen je de bericht stuurde, nog 1300 kilometer rijden. En onderweg naar Fresno, California. Zo, onderweg naar Washington. En nu dan, even kijken. Ja, komt vers bericht binnen. Net de grens over in Oost-Joost. Washington State, USA in. Zo, brood en koffie meenemen, zeg maar. Voor mij koffie. Vele malen lekkerder. Nou, je eigen koffie niet. Even kijken, nu nog 400 kilometer naar de eerste klant in Elma. Kijk, dat doe je dan maar, Niezy. Gezellig dat je er even bij bent, want we hebben toch nog wel een flink aantal uren tijdverschil. Dus de dag is nog heel jong voor jou. Als ik nou nog de eerste schakel in de ketting kan vinden van iemand, is het mooi, maar ik had alles aan de kant gezet en nou kan ik het niet meer vinden. Ja, we moeten er toch een start mee maken. Ik doe gewoon even een plaatje, dan kan ik hem even zoeken. Goed zo, dan strekken we even de benen. Geven we gas op de plank.
Met ZZ Top en Lex. Ja, die drie schakels in de ketting gaat er vandaag niet worden. Maar gelukkig hebben we morgen weer een uitzending. En dat scheelt natuurlijk, hè. En we hadden zo'n mooie rijtjes binnengekregen al. Nou, ik ga toch mijn best nog eventjes doen, hoor. Onderweg op KBC, op de middengolf, AM

ZZ Top, ja, er blijft weinig over van ZZ Top, zeg maar. Ja. Nog maar een derde van de trio is er nog maar. Dus, we hebben gelukkig die muziek toch. Even mijn goochelmuziekje opzetten. Het is trouwens qua lucht hier weer helemaal geklaard. Het is heel zonnig geworden. Wel wat mooie wolkenpartijen, moet ik je zeggen, maar... Schoenen heb ik toch maar binnengehaald, anders zou ik waterschoenen krijgen. Dat is het omgekeerde van waterschoenen. Waterschoenen doe je aan als je het water in wilt en je wilt niet dat je voeten bezeerd worden of beschadigd worden, zeg maar. Maar bij mij zouden ze bijna vol lopen met regenwater. Dat is niet gebeurd trouwens. Helemaal geen druppie is er gevallen, maar ja, je weet maar nooit met het weer. Goed, weet je wat je wel weer weet? Dat we de muzikale ketting niet gaan doen vandaag. Maar al die suggesties van gisteren, die bundel ik eventjes op een gemakkie vanmiddag. En dan gaan we er morgen meteen maar eens even een start mee maken. Help je mee herinneren, want ik ben nogal van het korte termijn geheugen, zeg maar. Maar voor vandaag ben ik ze niet helemaal kwijt, maar we hebben zoveel posten tussendoor gehad. En dat is alleen maar lekker om dat er doorheen te kunnen doen. Zeg maar, in de uitzending toch? Ja. Ik heb bijna alles vermeld in de uitzending. Ik zag nog wat duimpjes, die heb ik even teruggestuurd. Gerard Grootkozijn bijvoorbeeld, die heeft er nog even één gehad van mij. Remco Arjen ook. Bij deze nog even hoor, dus... Nou, we zijn lekker bezig geweest, toch? Met kilometers maken. Jos heeft de week door het midden gezaagd, dat is mooi. En we hadden de Bellamy Brothers in Bob dubbel op. Nou, wat willen mensen nog meer? Lekker muziekje nog, ter afronding. Kilometers maken onder het genot van meer dan 50 jaar popmuziek bij KBC Radio. Mark en het Zoutuur vanaf nu 1 tot 3 uur die muziek. En dan non-stop is dat het geval. Mark met zijn Zoutuur. Muziek uit de tijd van de zeezenders tussen 3 en 4 vandaag. En net als vandaag is dit programma er ook weer via barregaanderadio.nl. Morgen, dat geldt voor Hollands Palet in Den Haag totaal ook. Ik zeg, lekker blijven luisteren mensen. En ja, de koek is op, maar... De koek is op, maar de tosti's niet. Dus het is te hopen dat je ze morgen op een rijtje hebt op de ketting dan. Hè? Ja, nee, goed dat je dat laatste er even bij zegt, Jeroen. Hè? Haha. Wop, je hebt mijn berichtje vergeten. Hans, niet. Ik heb het gezien. Ik ben er niet aan toegekomen. Maar de Viking zegt goedemiddag. Gisteren lekker gegeten. Samen met de chauffeur van Gam Bakker in de buurt van Belfort. En vanochtend ben ik op tijd vertrokken wat klantjes rond Besançon. Straks even 177 kilometer rijden naar de volgende klant in Viria. En toen de temperatuur binnenkwam was het bijna 12 uur 16 graden. Vanmorgen was het droog en nu regen. Kijk. En van jouw foto's die je gemaakt hebt en jouw video ga ik lekker zo meteen genieten. Hans, dankjewel. En dat geldt voor iedereen. Ben je er morgen weer, Hans en iedereen? Dat is gezellig, hè? En waar je vanavond gaat overstaan, maak er iets best van. Een lekkere avond alvast gewenst. En voor nu een fijne voorstelling van... De woensdag, de middelste dag van de werkweek. Hier bij KBC met de Bronis Johnson ten afronding uit 1980. Stamp! Hou hem tussen de lijnen.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. Hij vindt dat het tijd is om orde op zaken te stellen in de coalitie, zodat er eindelijk een duidelijke koers kan worden gekozen. Het kabinet is verdeeld, kiest geen richting en weet niet hoe het aan meerderheden in de Tweede Kamer moet komen, aldus Klaver. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, Bartina, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. Er is door de KNVB, meerdere Oranje Internationals en FC Barcelona, waar Koeman speelde en trainer was, met verdriet op gereageerd. De KNVB wenst Ronald, hun kinderen en kleinkinderen heel veel kracht toe en FC Barcelona betuigt medeleven. Ronald Koeman maakte haar overlijden bekend op Instagram. Onder het bericht stromen de reacties binnen. Onder andere van Denzel Dumfries, Edwin van der Sar en clubs als Ajax en Feyenoord. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni... heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 15 kunnen een mini-account krijgen met toezicht van de ouders. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd. Donderdag wordt het plan officieel gepresenteerd onder de naam EU Kids Act. Bij de meeste social media geldt overigens al een leeftijdsgrens, maar die is volgens experts makkelijk te omzeilen. Zij willen al langer wetgeving. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
0: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
4: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Jette nu leiderschap toont. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, Bartina, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. En de EU wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het rijdt op dit moment langzaam op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Daar is het oponthoud bij Noorderloos ruim een kwartier. Verder staan er nu alleen files aan de Duitse grens door controles daar. Op de A1 van Hengelo naar Duitsland en de A12 van Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd. Op beide wegen is de vertraging zo'n 10 minuten.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. Dit wordt gemeld door onder andere Russische bloggers die het Kremlin steunen en een organisatie van afgestudeerde Russische militaire scholen. De 46-jarige Grunis maakte kans op de functie van legermaarschalk, de hoogste militaire rang. Moskou denkt dat zijn verblijfplaats gelekt is naar Oekraïense troepen. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Eerder deze maand trokken tientallen gewapende mannen door het dorp richting het huis van drugscrimineel Jan G. Daarbij werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakten twee agenten ernstig gewond. De afgelopen weken zaten 33 verdachten vast. Deze week verschijnen er nog meer voor de raadkamer. Ze worden verdacht van onder andere moord of doodslag en het bezit van vuurwapens. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. Hij vindt dat het tijd is om orde op zaken te stellen in de coalitie, zodat er eindelijk een duidelijke koers kan worden gekozen. Het kabinet is verdeeld, kiest geen richting en weet niet hoe het aan meerderheden in de Tweede Kamer moet komen, aldus Klaver. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A16 van Breda naar Rotterdam vanwege een ongeluk bij Hendrik Ido Ambacht. 3 rijstroken zijn hier dicht, dat kost je onderweg 25 minuten. Op de N381 van Drachten naar Emmen rijdt het langzaam bij de aansluiting met de A28. Hier 10 minuten extra reistijd. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens. Hier is het oponthoud ongeveer 10 minuten.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Online

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïense militairen hebben naar verluidt de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. En de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, Bartina, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar 10 minuten vertraging. Een uur extra ben je kwijt op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Hendrikje door Ambacht. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Rotterdam kiest het beste de route via de A29. Dan de A16, Rotterdam-Breda. In beide richtingen voor de Van Brie-Noordbrug staat het even stil. De brug is even open geweest.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. Drie anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Thaçi was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger, dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. Dit wordt gemeld door onder andere Russische bloggers die het Kremlin steunen en een organisatie van afgestudeerde Russische militaire scholen. De 46-jarige Grunis maakte kans op de functie van legermaarschalk, de hoogste militaire rang. Moskou denkt dat zijn verblijfplaats gelekt is naar Oekraïense troepen. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Eerder deze maand trokken tientallen gewapende mannen door het dorp richting het huis van drugscrimineel Jan G. Daarbij werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakten twee agenten ernstig gewond. De afgelopen weken zaten 33 verdachten vast. Deze week verschijnen er nog meer voor de raadkamer. Ze worden verdacht van onder andere moord of doodslag en het bezit van vuurwapens. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch doe je er bijna drie kwartier langer over tussen Vianen en Culemborg. Door een ongeluk zijn er drie rijstroken dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Hendrik in de Ambacht een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A16 van Rotterdam naar Breda voor de Rottermeerentunnel 10 minuten extra, ook door een ongeluk. Miami, go.

Het zout uur is weer paraat op zender. We gingen van start met 10cc en Donna. En net Jimmy Cliff en Behandel de Jeugd Goed. Treat the Youth Right. KBC Radio met alweer een nieuwe editie van het Zoute Uur. Wat is dat toch leuk. Het gaat maar door. Dit programma bestaat al jaren. En het is een hommage aan de vroegere zeezenders. De zenders die op de Noordzee lagen. En ook in Denemarken. Daar had je ook een radiozender al heel vroeg in de jaren 50. Radio Mercour. En wij houden de herinneringen aan die zenders levend. Wat is dat toch bijzonder. We gaan drie nummers op rij plaatsen. Chubby Checker bij het spel.

Dit zelf zometeen, die was getrouwd met een Haarlemse schoonheid. Koningin Rina Loddes. En daarna hebben we uit de jaren 70 meer speciaal uit 1977, Dave Mason. Hier is Chubby Checker.

Even terugkijken. We hadden Kansas en Dust in the Wind. En daarvoor Dave Mason uit de jaren 70. Gedraaid op KBC Radio. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Wij zenden uit op de middengolf. En dat is dan de goede oude medium wave. AM 891 kHz. Dat staat voor 336 meter. En 1008 kHz. En uiteraard heel modern. Via de stream op je app kun je ons overal beluisteren. Overal. Het is toch wel bijzonder dat zoveel jaar na het verdwijnen van de offshore zenders er nog veel belangstelling bestaat voor radio uit die periode. In Harlingen ligt nog altijd het radiolichtschip Jenny Bainton, van waaraf nog regelmatig uitzendingen te beluisteren zijn. Soms zelfs buitengaats op de Waddenzee, is ook een zee. En in een van de stadswateren van Brugge ligt ook een radiolichtschip voor anker. Vanaf dit schip, de Mayflower, verzorgt een lokale zender haar programma's.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. En de raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, bijna een half uur vertraging tussen knooppunt Oude Rijn en Culemborg, staat 13 kilometer door werkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht. A15 van Europort naar Rotterdam is even dicht bij de Thomassentunnel. Er wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. Op de A15, maar dan een stukje verderop richting Rotterdam, bij IJsselmonde een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 20 minuten vertraging. Ook dat komt door een ongeluk. A29 naar Rotterdam. Dus ik knoop met Sabina en Numansdorp is het oponthoud ook 20 minuten.

0: to be. Het tweede deel van het Zoute Uur begonnen we met de Three Degrees. Ik heb ze nog eens live in Amsterdam mogen aanschouwen. Wat een fantastische zangeressen. De Three Degrees hoorden we met The Year of Decision. En inderdaad, dat was in 1974 dat ze een hit hadden. En dat was het jaar waarin de beslissing viel over de zeezenders. Het einde daarvan. Na de Three Degrees hoorden we nog even voorbij komen. Dat was net een paar seconden geleden. Stevie Winwood en Valerie. Prachtig nummer. We zijn toe, vrienden en vriendinnen, aan de top 3 uit de jaren 60, 70 en 80. Je kunt hem zelf ook samenstellen. We gaan hem eerst laten horen. Dan kom ik er nog even op terug.
1: En dan nu, KBC's Retro Top 3.

0: In de achteruitkijkspiegel even. We hoorden Johnny Nash en Peter Tosh. En net Israelites van Desmond Dekker en The Ace. En jij kunt ook een top 3 samenstellen. Stuur hem op naar dit adres. Dat is Mark met een C, apenstaartje kbcradio.nl. Dat is mark@kbcradio.nl. En maak dan een lijstje met dezelfde artiesten of verschillende artiesten. Maar het moet wel zijn muziek uit de jaren 60, 70 of 80. En dan hoor je wel daar weldra die nummers voorbij komen in het zoute uur.
1: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: Golden Wonder. Golden Wonder.
3: Tomatenketchup van Golden Wonder. Zongerijpe tomaten op zijn allerlekkerst. Tomatenketchup van Golden Wonder. Pittig van smaak, niet van prijs.
2: Golden Wonder.
4: Limara parfum, crème bad en parfum douche. Je favoriete geur uit 3 parfums. Limara, met deze geur gebeurt het.
2: Limara.
4: Limara.

Ik kondig er nog één aan. Ik neem afscheid samen met de Rolling Stones en Emotional Rescue. Het is een hele mooie. Tot de volgende show. Blijf bij ons bij KBC Radio.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst Justitiële Inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat, maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. Drie anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Thaçi was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het begint drukker te worden op de wegen. De meeste files staan nu in de provincie Zuid-Holland en rond Utrecht. Op de A12 bij Utrecht richting Den Haag heb je tussen Nieuwegein en Nieuwebrug een uur vertraging. Er staat 14 kilometer file door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. A15 van Europoort naar Rotterdam bij Oostvoorne 5 kilometer file en een half uur vertraging. Dan de A15 vanuit Europoort verderop naar Rotterdam tussen Hoogvliet en IJsselmonde 3 kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn afgesloten. A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht doe je er 20 minuten langer over. We are.

0: aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De Russische oligarch Oermal Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. En afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu net geen 475 kilometer file. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch staat 17 kilometer daarvan. Tussen Utrecht en Beest. Je hebt een half uur vertraging door de werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Knoopend Lunette en Nieuwerbrug minstens een uur vertraging. Er staat 20 kilometer file door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. Dan de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam voor het knooppunt Vaanplein. 3 kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Er staat 15 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Maarn en Hoevelaken, 35 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht door bergingswerk.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het kabinet heeft na de eis van de Tweede Kamer bij de Algemene Politieke Beschouwingen alsnog de conceptbegroting van eind augustus vrijgegeven. Dit soort stukken blijven normaal gesproken geheim, maar het kabinet maakt een uitzondering omdat ze via de media uitlekten. Minister Heijnen van Financiën blijft het ermee oneens. Hij wijst op de noodzaak om in vertrouwen met elkaar te kunnen praten. Als concepten openbaar zijn, worden politieke onderhandelingen ingewikkeld. De meeste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Nog 4 mensen liggen in het ziekenhuis. De verwachting is dat die donderdag naar Nederland reizen. Bij het eenzijdige ongeluk bij Soest met een OAT-bus vielen 5 doden en 40 gewonden. De bus schoot door de vangrail en kwam iets lager op zijn zijkant terecht. Justitie in Zwitserland doet onderzoek naar de buschauffeur. Hij wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst Justitiële Inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat, maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de 2e keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad. En dan nog het weer. Vanavond valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht is dat het geval in het noorden en westen van het land. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op een aantal wegen loopt het goed vast door werkzaamheden en door ongelukken. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht en Beest, een half uur extra door de werkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht. Ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hoofdvliet en Den Hoorn 25 minuten vertraging. Er is 1 rijstrook dicht. Dan de A12, Den Haag-Utrecht. Tussen Reewijk en Woerden een half uur extra. Daar zijn ze bezig met het bergen van een auto die in brand heeft gestaan. 2 rijstroken zijn dicht. En dat staat zo goed als stil op de A12 richting Den Haag. Tussen Houten en Nieuwebrug over 20 kilometer. Door een ongeluk is er maar 1 rijstrook open.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet heeft na de eis van de Tweede Kamer bij de algemene politieke beschouwingen alsnog de conceptbegroting van eind augustus vrijgegeven. De meeste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Nog 4 mensen liggen in het ziekenhuis en de verwachting is dat die donderdag naar Nederland reizen. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. En de Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. En dan nog het weer. Vanavond plaatselijk nog een bui. Vannacht is dat het geval in het noorden en westen. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 590 kilometer file. Het loopt vooral vast op de A12 richting Den Haag. Daar kom ik zo bij. Eerst de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Geldermalsen. 21 kilometer en 25 minuten vertraging door de werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A12 richting Den Haag. Ruim een uur vertraging tussen Bunnik en Nieuwebrug. Er staat 24 kilometer file door een ongeluk. 2 van de 4 rijstroken zijn daar afgekruist. En op de randweg, de N2 bij Eindhoven richting Van Den Bosch, heb je 10 minuten vertraging bij Veldhoven Zuid. Op de randweg zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk.
3: Spreek.
4: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
3: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
4: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
3: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
4: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
3: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
4: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
5: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
3: Breek.
4: Ja, Breker, kom maar.
3: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie, kun je me nu wel verstaan?
4: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
3: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
6: Koop je CB bij KBC.
7: Roger.
6: Ga naar kbcimport.com.

0: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. 5 mensen zijn aangeklaagd, 3 zijn vermeende leden van de Russische inlichtingendienst. Ze zitten nog in Rusland. Volgens de FBI zouden ze sinds 2024 mensen hebben geprobeerd te recruteren voor moorden en aanslagen. Ook zouden er plannen zijn geweest voor aanvallen in onder meer Litouwen, Tsjechië en de Verenigde Staten. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Jongeren van 13 en 14 zouden een account kunnen krijgen dat door hun ouders wordt beheerd met maximaal 1 uur schermtijd per dag. Platforms moeten ook veiliger worden ingericht, net als videoplatforms, games en AI-chatbots. De Europese Commissie presenteert het wetsvoorstel morgen als onderhandelingspunt. Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de vereniging De Friese Elfsteden, is op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes werd in heel Nederland bekend toen hij in 1997 de 15e en voorlopig laatste Elfstedentocht aankondigde met de woorden It geht on. Hij zat 37 jaar in het bestuur en was 25 jaar ijsmeester. Kroes stopte in 2007 als voorzitter. Bij een instorting van een goudmijn in Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen en 52 gewond geraakt. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire RSF die het gebied controleert. In de mijn in de regio Kordofan zitten mogelijk nog mensen vast onder het puin. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam en met beperkte middelen. Soedan is de grootste goudproducent van Afrika, maar veel mijnen werken zonder veiligheidsmaatregelen. Het leger en de RSF gebruiken de lucratieve goudhandel. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. En tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nog 420 kilometer file. Op de A2 richting Maastricht heb je nog wel een kwartier vertraging tussen Eurmond en Maastricht Airport. Linkerrijstrook is daar dicht vanwege een ongeluk. De A7 vanaf de Afsluitdijk naar Groningen tussen Heerenveen en Tijnje. Een half uur vertraging door rommel op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. A12 richting Den Haag, nog 1 uur vertraging tussen Houten en Woerden. Er staat 14 kilometer. Daar is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. Weg is daar weer vrij. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. Een half uur vertraging door een auto met pech. En de A35 in Twente van Almelo naar Enschede doe je er 1 uur langer over tussen Almelo-West en Borne-West. Er zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk. En daardoor loopt het ook vast op de A1 bij Hengelo.
4: We are officially the hottest AM station. 8, 9, 8.
5: Windkracht 6 tot

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is op 87-jarige leeftijd overleden. Bij een instorting van een goudmijn in Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen en 52 gewond geraakt. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire RSF die het gebied controleert. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt alweer een tijdje achter ons, maar op een aantal wegen loopt het toch nog goed vast. Zoals bij Eindhoven op de A2 naar Den Bosch. Tussen de knooppunten De Hocht en Baterdorp ben je een kwartier extra kwijt door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. Ook op de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen Elslo en Maastricht-Noord 3 kilometer door een ongeval. Ook hier is de linkerrijstrook dicht en daar ben je 20 minuten langer onderweg. Aan de andere kant van het land op de A7 vanaf de Afsluitdijk naar Groningen. Tussen Heerenveen en Tijnje staat 4 kilometer. Er ligt daar een verloren lading slachtafval op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 10 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Oponthoud is een half uur. En een ongeluk op de A35 van Almelo naar Enschede zorgt bij Borne-West voor 20 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht.
5: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
6: Oh, is mooie Turkse fluit.
5: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
6: Oh, dat is mooi.
5: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
7: We are officially the hottest AM station.
8: Windkracht 6.

0: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Volgens de autoriteiten worden 6150 mensen vermist, ongeveer 1000 meer dan eerder werd gemeld. Zeker 1400 lichamen zijn inmiddels geborgen, maar het merendeel van de slachtoffers is nog niet geïdentificeerd. Ook in buurland China zijn veel mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al weken naar slachtoffers en mogelijke overlevenden onder het puin. Mensen met een langdurige betalingsachterstand bij een zorgverzekeraar krijgen straks mogelijk geen hogere zorgpremie meer. Het kabinet wil af van de zogenoemde schuldenboete. Wie langer dan een half jaar niet betaalt, komt nu bij het CHK terecht en betaalt daar 10% bovenop de gemiddelde zorgpremie. Volgens het CHK werkt die hogere premie niet als prikkel om schulden af te lossen en kunnen mensen daardoor juist verder in de problemen komen. De Tweede Kamer wordt binnenkort over de plannen geïnformeerd. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. 5 mensen zijn aangeklaagd, 3 zijn vermeende leden van de Russische inlichtingendienst. Ze zitten nog in Rusland. Volgens de FBI zouden ze sinds 2024 mensen hebben geprobeerd te recruteren voor moorden en aanslagen. Ook zouden er plannen zijn geweest voor aanvallen in onder meer Litouwen, Tsjechië en de Verenigde Staten. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Jongeren van 13 en 14 zouden een account kunnen krijgen dat door hun ouders wordt beheerd met maximaal 1 uur schermtijd per dag. Platforms moeten ook veiliger worden ingericht, net als videoplatforms, games en AI-chatbots. De Europese Commissie presenteert het wetsvoorstel morgen als onderhandelingspunt. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. En tot zover het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is er opnieuw een ongeluk gebeurd. Tussen Vianen en Culemborg staat 6 kilometer file. 25 minuten vertraging heb je. Nu zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag doe je er tussen Hoofddorp Zuid en Nieuw-Vennep een kwartier langer over. Er zijn ook 2 rijstroken dicht. Er ligt daar rommel op de weg. En op de A7 vanaf Heerenveen naar Groningen tussen Tjallabert en Tijnje 10 minuten vertraging over 3 kilometer. Ook hier zijn 2 rijstroken dicht. Er ligt daar een verloren lading slachtafval.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Mensen met een langdurige betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar krijgen straks mogelijk geen hogere zorgpremie meer. Het kabinet wil af van de zogenoemde schuldenboete. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Duitsland naar Hengelo heb je bij Hengelo 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Je wordt er langs geleid via de af- en oprit.
3: Radio Monique, de stem van de Noordzee. Radio Monique.
4: Hi, ik ben Vinnie en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigobook.eu.

0: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
1: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
0: Help je mee?
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Zuurhofbrug van de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten. Bij een inspectie zijn scheuren gevonden in een dragend onderdeel van de brug. Rijkswaterstaat laat verkeer daarom voorlopig over de vluchtstrook rijden. En dat levert naar verwachting 20 tot 30 minuten vertraging op. Vooral vrachtverkeer wordt geraakt. Rijkswaterstaat wil het verkeer zo snel mogelijk in beide richtingen over de nieuwe Zuurhofbrug laten rijden. Die werd in 2021 naast de oude brug gebouwd. De al jaren voortvluchtige Osama B. is vanochtend in Parijs opgepakt. De Utrechter werd vorige week in hoge beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. B. werd op luchthaven Charles de Gaulle door de douane uit de rij gehaald. Zijn advocaat zegt dat hij opgelucht is dat hij is opgepakt. Volgens hem is hij moe van het jarenlang vluchten voor justitie. De verwachting is dat B. snel aan Nederland wordt overgedragen. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Volgens de autoriteiten worden 6150 mensen vermist, ongeveer 1000 meer dan eerder werd gemeld. Zeker 1400 lichamen zijn inmiddels geborgen, maar het merendeel van de slachtoffers is nog niet geïdentificeerd. Ook in buurland China zijn veel mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al weken naar slachtoffers en mogelijke overlevenden onder het puin. En een 14-jarig meisje uit het Brabantse Mierlo is aangehouden voor de vernielingen aan een basisschool. Een groep jongeren drong zondag de school binnen en richtte daar grote schade aan. Digiborden en ramen werden vernield, meubels omgegooid en lesmateriaal door de lokalen gegooid. De schade wordt geschat op ongeveer 100.000 euro. Door de vernielingen kon de school meerdere dagen niet open. De politie onderzoekt de zaak en verwacht mogelijk nog meer aanhoudingen. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. En tot zover het Radio Nieuws.

0: meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De Zuurhofbrug van de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten. Bij een inspectie zijn scheuren gevonden in een dragend onderdeel van de brug. De voortvluchtige Osama B. uit Utrecht, die veroordeeld is tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum, is vandaag opgepakt in Parijs. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. En een 14-jarig meisje uit het Brabantse Meerlo is aangehouden voor vernielingen aan een basisschool. De schade wordt geschat op ongeveer 100.000 euro. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen, gegarandeerd.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
7: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp voor maximaal 430 vluchtelingen. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Er komen woonunits voor gezinnen en alleenreizenden. De gemeente zorgt voor begeleiding en dag- en nachttoezicht. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd en kunnen volgende week tijdens een informatieavond vragen stellen. De locatie in Nijmegen-Noord maakt later plaats voor woningbouw. De centrum-linkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. De Zweden gingen zondag naar de stembus. Lange tijd bleef het spannend en wisselde de zetelverdeling tijdens het tellen regelmatig. Volgens de omroep is een ommekeer niet meer mogelijk. De uitslag is een tegenvallen voor de rechtse coalitie van premier Ulf Christensen. De definitieve uitslag wordt morgen verwacht. De Zuurhofbrug van de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten. Bij een inspectie zijn scheuren gevonden in een dragend onderdeel van de brug. Rijkswaterstaat laat verkeer daarom voorlopig over de vluchtstrook rijden. En dat levert naar verwachting 20 tot 30 minuten vertraging op. Vooral vrachtverkeer wordt geraakt. Rijkswaterstaat wil het verkeer zo snel mogelijk in beide richtingen over de nieuwe Zuurhofbrug laten rijden. Die werd in 2021 naast de oude brug gebouwd. De al jaren voortvluchtige Osama B. is vanochtend in Parijs opgepakt. De Utrechter werd vorige week in hoge beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. B. werd op luchthaven Charles de Gaulle door de douane uit de rij gehaald. Zijn advocaat zegt dat hij opgelucht is dat hij is opgepakt. Volgens hem is hij moe van het jarenlang vluchten voor justitie. De verwachting is dat B. snel aan Nederland wordt overgedragen. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. En tot zover het Radio Nieuws.

0: rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. De Zuurhofbrug bij de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten nadat bij een inspectie scheuren zijn gevonden in een dragend onderdeel van de brug. De voortvluchtige Osama B. uit Utrecht, die veroordeeld is tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum, is vandaag opgepakt in Parijs. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op time2momo.com.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar maximaal 4%. De Fed wil daarmee de inflatie afremmen, want de prijzen in de Verenigde Staten stijgen nog altijd sneller dan gewenst. Door de rente te verhogen wordt lenen duurder en geven consumenten en bedrijven doorgaans minder makkelijk geld uit. Het is de eerste renteverhoging in ruim 2 jaar. President Trump had juist aangedrongen op een renteverlaging, maar de centrale bank is onafhankelijk. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp voor maximaal 430 vluchtelingen. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Er komen woonunits voor gezinnen en alleenreizenden. De gemeente zorgt voor begeleiding en dag- en nachttoezicht. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd en kunnen volgende week tijdens een informatieavond vragen stellen. De locatie in Nijmegen-Noord maakt later plaats voor woningbouw. De centrum-linkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. De Zweden gingen zondag naar de stembus. Lange tijd bleef het spannend en wisselde de zetelverdeling tijdens het tellen regelmatig. Volgens de omroep is een ommekeer niet meer mogelijk. De uitslag is een tegenvallen voor de rechtse coalitie van premier Ulf Christensen. De definitieve uitslag wordt morgen verwacht. En Stefan de Wallen stopt na 15 jaar als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. De 61-jarige acteur speelde de Goedheiligman sinds 2011 en is daarmee de op één na langst spelende acteur in de rol. Alleen Bram van de Vlucht was langer Sinterklaas. De Wallen neemt afscheid met zijn bekende dag hoor en de boodschap wees lief voor elkaar. Wie hem opvolgt is nog niet bekend. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar maximaal 4%. En dat terwijl president Trump juist aangedrongen heeft op een renteverlaging. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. En Stefan de Wallen stopt na 15 jaar als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Radiomanie, de stem van de Noordzee.
2: Hallo, ik ben Bente. En mijn opa heet Ferry. Hij werkte vroeger op zo'n boot met een mast als DJ. Vond hij heel leuk. Hij heeft er een mooi boek van gemaakt met veel foto's. Dat kun jij kopen. En het heet Radio Monique, de stem van de Noordzee. Doei doei!

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Een reactor van de omstreden Tsjechische kerncentrale Temelín is stilgelegd na een onverwachte storing. Het probleem zat in het besturingssysteem van het niet-nucleaire deel van de installatie. Een onderdeel is vervangen en technici voeren nog controles uit. Naar verwachting wordt de reactor morgen weer opgestart. De tweede reactor draait normaal. Temelín ligt op minder dan 60 kilometer van de Duitse grens en werkt met Russische reactortechnologie en Amerikaanse besturingstechniek. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim €2 miljard. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Bij de TU Eindhoven is vanochtend een college afgelast na een incident met een student. Die zou in een volle collegezaal racistische opmerkingen hebben gemaakt en een nazi-groet hebben gebracht. Medestudenten grepen in waarna een vechtpartij ontstond. De politie en de universiteit onderzoeken de zaak. Vanmiddag is in Eindhoven een verdachte aangehouden voor bedreiging. Het is niet duidelijk of dat de betreffende student is. Amsterdam wil het verbod op buitenslapen schrappen. Dak- en thuislozen mogen dan dus buitenslapen, maar dat betekent niet dat alles is toegestaan. Wie bijvoorbeeld in een portiek of voor een ingang ligt en daar overlast veroorzaakt, kan nog steeds een boete krijgen. Burgemeester Halsema zegt dat dan wordt opgetreden vanwege de overlast en niet vanwege het buitenslapen zelf. De gemeenteraad bespreekt het voorstel volgende week. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Start de motor! De boerderij wacht!
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Een reactor van de omstreden Tsjechische kerncentrale Temelin is stilgelegd na een onverwachte storing. Temelin ligt op minder dan 60 kilometer van Duitsland. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Bij de TU Eindhoven is vanochtend een college afgelast na een incident met een student. Die zou in een volle collegezaal racistische opmerkingen hebben gemaakt. Amsterdam wil het verbod op buitenslapen schrappen. Maar wie voor overlast zorgt, kan nog steeds een boete krijgen. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Start de motor! De boerderij wacht!
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. Ja 21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het Radio Nieuws.

Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het Radio Nieuws.

unbreakable. All the words we say under

Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het Radio Nieuws.